0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via god.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
9: Van Amsterdam to London, Long John Jerusalem to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
9: Jesus Christ.
6: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst: bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening.

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Nieuwsblad Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is God Radio, het geluid.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
10: Take away the storm.
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
11: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
14: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
13: Laat God Radio niet stilvallen.
15: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
13: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
15: Jesus Christ.
13: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.

0: Je hebt je keuze om Jezus te volgen al gemaakt. Maar blijf je kijken?
1: Of durf jij te gaan? Het moment is nu. Duizenden van onze generatie. 10 uur lang en 2 thema's. Hem aanbidden en gezonde worden. Met een line-up waar je u tegen zegt. Maar nu jij nog. Wees geen toeschouwer. Stap uit in jouw roeping voor zijn missie. 24 oktober 2026 in Jabers, Utrecht. Score je tickets nu op decent.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
10: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
10: Jesus Christ.
6: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Nieuwsblad Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: God Radio staat aan.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Laat God Radio niet stilvallen.
6: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
6: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm.
5: What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op SamenChristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op SamenChristen.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
8: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio. Laat God Radio niet stilvallen.
9: Van Amsterdam to London, lots of Jerusalem to New York, to Mexico City.
8: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof.
6: Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. Ik vind het nog steeds grappig om dat te zeggen, dus laat mij lekker in mijn waan. We hebben het gehad over allemaal verschillende onderwerpen al vanaf les 1. Een hele mooie opbouw zat erin. En nu beginnen we een beetje steeds meer in de autoriteit te komen. En hoe we de naam van Jezus mogen toepassen. En nou ja, gewoon hoe we mogen wandelen in onze identiteit en onze autoriteit. En we hebben mogen leren ontdekken dat genezing Gods wil is. In de laatste aflevering hebben we het daarover gehad. En het is gewoon zo mooi om te weten dat wij een God dienen die wil dat we gezond zijn. Dat we een God dienen die wil dat we vrij zijn. Dat we een God dienen die wil dat we liefde en rust en vrede ervaren in ons leven. Dat is de wil van God voor ons leven. Jezus kwam om dat te brengen. Hij herstelde wat verloren was gegaan. Weet je, hij is gekomen om te redden wat verloren is gegaan. Dat is natuurlijk die relatie, die intimiteit, die eenheid met God. Weet je, maar God is een God van liefde, een God van herstel. Hij is een God van rust en van vrede en van blijdschap. Hij is een God van vergeving en een God van het goede. Weet je, hij is een goede God. Weet je, en dat wat hij is, dat wil hij ook voor jou in jouw leven. In alle facetten van jouw leven overigens. Weet je, dus, en dat vind ik zoiets moois. Weet je, gewoon te weten dat de God is die ik dien. Een God van liefde, halleluja. Ik wil vandaag met jullie gaan kijken hoe wij kunnen strijden tegen de boze in ons leven. En hoe wij voor anderen kunnen strijden wanneer zij een nood hebben. Nou, als ik zeg strijden, bedoel ik daar niet mee dat we ons op gaan sluiten in de kast. En dat we 3 dagen lang met een hele gebedskring constant aan het strijden zijn om de hemelse gewesten te bestormen. Om Gods arm om te draaien, om dingen gedaan te krijgen. Maar deze strijd die wij leveren is gewoon direct tegen de boze. En wij kunnen dat in de naam van Jezus. Maar goed, daar kom ik zo meteen wel op. Excuus. God was omnipotent. Omnipotent betekent almachtig als het gaat om de dingen ook hier op aarde. Dus alle macht in de hemel en op de aarde was van hem. Maar er kwam een moment dat God de mens schiep en hem de macht gaf over de aarde, zodat zij over die aarde konden gaan regeren. Dus zij mochten subdue the earth. Zij mochten heersen over de aarde. We kunnen dat lezen in Genesis 1:26. Laat ik het even citeren voor het gemak. En God zei: laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. Dus laten zij heersen over heel de aarde. Dus God had die mens alle macht en autoriteit gegeven over deze aarde, en de mens kon doen met die macht en die autoriteit wat hij wilde. Het was van hem. Ik bedoel, als jij iets aan mij geeft en het is van mij, mag ik ermee doen wat ik wil. Want nu heb ik het en nu mag ik ermee doen wat ik wil, want het is van mij. Weet je, en God had die macht gegeven aan de mens en de mens kon ermee doen wat hij wilde. Nou, die mens die gaf die macht over aan de duivel toen zij hem gehoorzaamde in de hof en niet God gehoorzaamde. Toen zij luisterde naar de stem van die slang en niet luisterde naar de stem van God, die zei van je mag niet daarvan eten, of eet daar niet van, want anders zul je zeker sterven. Deze, ze besloot om te luisteren naar een andere stem. In dit geval de stem van de boze. Nou, er staat in Lucas 4, vers 6 en 7... en de duivel zei tegen Jezus: ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven, en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Dus hij is hier heel duidelijk, de duivel, die zegt: dit is aan mij overgegeven. Door wie is het aan hem overgegeven? Door de mens toen zij hem gehoorzaamde in de hof. Zij gaven de macht die God aan de mens gegeven had, gaven zij over aan de duivel. En hij zegt ook weer: dit is nu aan mij gegeven, nu kan ik het weer geven aan wie ik wil. Zie je? Dus als jij me zult aanbidden, als u mij zult aanbidden, zei hij tegen Jezus, zal het allemaal van u zijn. Je weet wat Jezus zei in van ga achter mij, vieze lelijke slang. Want u zult de Heere God alleen dienen en hem aanbidden. Maar de duivel die regeerde over deze aarde. Jezus noemt hem in Johannes 12 vers 31 de vorst van deze wereld. Nou, aan hem waren wij allemaal door de zondeval in zonde overgeleverd. We waren dus slaven van de zonde. We waren hopeloos verloren. We waren gebonden in de duisternis. En we hadden geen enkele uitweg. We hadden een verlosser nodig. Die was er niet en er was geen uitweg. We waren gewoon compleet geheel en al verloren. Maar toen kwam Yeshua HaMashiach. Toen kwam Jezus. En Jezus kwam en Jezus overwon de hel, de dood en het graf. Ja, hij gaf zichzelf aan het kruis. Zijn bloed sijpelde langs het kruishout de aarde in. En de hemel kreeg het nieuws. En de hel kreeg het nieuws. En de aarde kreeg het nieuws. Dat de prijs die betaald moest worden, betaald was, volbracht was. Want Jezus riep uit, het is volbracht. Het is volbracht. Dat betekent, het is klaar, het is af. Je hoeft er niks meer aan toe te voegen. Het is volbracht. Hij gaf zichzelf, hij daalde neer in de dood. Hij daalde neer in het graf. Zijn bloed werd uitgestort als een plengoffer op het altaar van de levende God. En de prijs die betaald moest worden, de losprijs die betaald moest worden, de prijs die betaald moest worden voor de zonde, de prijs die betaald moest worden om onze zielen vrij te kopen, de prijs die betaald moest worden om de Satan machteloos te maken, de prijs die betaald moest worden voor ziekten en zwakheden en al die gebondenheid en alle verval en toestanden in deze wereld, de prijs die betaald moest worden voor de dood en ga zo maar door. Jezus had het allemaal betaald toen hij zijn bloed uitstortte op het altaar van de levende God en hij neergedaald was in de dood en in het graf. Hij heeft de dood voor ons geproefd, opdat wij zouden leven. En hij zei in Matteüs 28 vers 18, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Het is volbracht, mij is het gegeven. De dood is overwonnen, de Satan is overwonnen, de Satan is machteloos gemaakt. Hij is een muis met een microfoon, hij is een tandenloze leeuw. Hij gaat rond als een brullende leeuw om te zien wie die kan verslinden. Maar als we hem geen ingang in ons leven geven, kan die ons ook niet verslinden. Jezus nam de macht over deze aarde terug en hij maakte de duivel en zijn trawanten compleet machteloos. In Colossenzen 2 vers 15 staat dat hij openlijk hen tentoon heeft gesteld. Jezus heeft alle macht en hij gaf deze macht terug aan ons gelovigen. Dus de macht die wij aan de Satan hadden overgedragen en de Satan vervolgens moest overdragen omdat Jezus de dood had overwonnen en met zijn bloed de prijs had betaald die betaald moest worden om de mensen vrij te kopen uit die slavernij en uit die gebondenheid. Die macht die Jezus weer terug heeft genomen door zijn dood en zijn opstanding, die heeft hij weer aan ons gegeven. Er staat in Lucas 10 vers 19, zie, ik geef u de macht. En misschien kun je even tegen jezelf zeggen, of tegen iemand met wie je dit samen zit te luisteren, die naast je zit, hij geeft mij de macht. Weet je, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Let op, Jezus zegt tegen jou als kind van God, als wederomgeboren christen, en hij zegt het tegen mij, zie, ik geef u de macht. Jezus heeft jou de macht gegeven. Waarvoor? Om op slangen en schorpioenen te trappen. Betekent dat dat je naar een of ander buitenlands land moet gaan? Een land in het buitenland, buitenlands land, hoe het ook. Naar een of ander land in het buitenland moet gaan om te kijken of je slangen en schorpioenen tegen kan komen, zodat je op ze kan gaan trappen? Nee. Slangen, dat staat allemaal voor demonen. Dat staat voor de duivel. Dat staat voor de vijand. Ik geef je de macht om op slangen en schorpioenen te trappen, om de duivel en die demonen te trappen. En ik geef je de macht over alle krachten van de vijand. We hebben maar één vijand. Jouw buurman is niet de vijand. Je collega is niet de vijand. Je partner is niet de vijand. Je kinderen zijn niet de vijand. Je vijand is niet je vijand. We hebben maar één echte vijand en dat is de duivel. Hij is de vijand. En wij hebben nu de macht over al zijn kracht gekregen en niets zal je schade toebrengen. Dat is gewoon een belofte. We hoeven nergens bang voor te zijn, want niets zal je schade toebrengen. Niets zal je schade toebrengen. Dus wij hebben nu de macht terug om over deze wereld en over de God van deze wereld, de Satan, te regeren. Alleen, we kunnen deze macht nu niet meer weggeven zoals Adam en Eva dat deden. Jezus geeft ons de autoriteit om zijn macht te gebruiken. Dat is wat anders dan dat we die macht hebben en daarmee kunnen doen wat we willen. Wij hebben nu alleen nog maar die macht gekregen we hebben nu alleen maar de autoriteit gekregen om die macht te gebruiken in zijn naam. Dus we kunnen die macht alleen nog maar toepassen in zijn naam. Nou, macht is autoriteit en de sleutel tot deze autoriteit is de naam van Jezus. Waar we het over gehad hebben, er zit kracht in zijn naam en wat die naam vertegenwoordigt. Nou, Satan is verslagen door de dood en de opstanding van Jezus, maar zijn koninkrijk is nog steeds actief. dat is nog steeds een volle gang. Weet je, hij is erop uit om te zien wie die kan verslinden. Weet je, hij doet zich voor als een engel van het licht. En hij wil je roven, slachten en verloren laten gaan. Nee, Johannes 10, vers 10 staat dat de dief alleen maar is gekomen om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Weet je, dus dat is zijn doel. Dat hij jou kan roven van de hoop voor de toekomst. Jou kan slachten en verloren kan laten gaan. Weg kan trekken van die hoop voor de toekomst die God voor jou heeft. Hè? In Openbaringen 12, vers 15, meen ik, staat geschreven dat de slang water uit zijn bek spuwt als een rivier de vrouw achterna om haar door de rivier te laten meesleuren. Die Satan, die staat voor. De slang staat natuurlijk voor de Satan en die vrouw is de bruid van Christus. En uit de bek van de Satan komen woorden van dood, verderf, misleiding en leugen. En met die woorden, met die rivier van leugens en vurige pijlen, probeert hij jou weg te sleuren, de bruid van Christus. Weg te sleuren van de hoopvolle toekomst die God voor ons heeft. Weg te sleuren van de waarheid in Christus. Weg te sleuren van al zijn beloftes. Weg te sleuren van onze ware identiteit en autoriteit. En hij probeert ons weg te sleuren daarvan. Weet je, hij is gekomen om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen omdat ze leven hebben in overvloed. Weet je, en in Efeze 6, vers 12 staat dat we een strijd niet hebben tegen vlees en tegen bloed. Zoals ik net al zei, jouw buurman is niet jouw vijand. En jouw collega is niet je vijand. En je man of je vrouw is niet de vijand. Je kinderen is niet de vijand. Nee, we strijden niet tegen vlees en bloed, lieve mensen. Het is een geestelijke strijd. We zijn in een geestelijke oorlog zijn wij terechtgekomen. En die geestelijke oorlog die vindt plaats in ons denken. Nou, voordat ik deze tekst zal citeren, wil ik dat je dit begrijpt. Dat toen jij nog niet in Christus was, was jij een slaaf van de God van deze wereld en een slaaf van de zon. En je had helemaal niets in te brengen, niets te vertellen. Je ging gewoon als een mak lam, ging je achter hem aan en deed je alles wat hij jou opdroeg te doen. Weet je, en de mensen doen de meest verschrikkelijke dingen omdat ze compleet overgegeven zijn en slaven zijn van de Satan. Ze hebben geen idee wat ze doen. Ze zijn in een complete duisternis. En voor hun is daar ook geen oorlog. Want zij zijn gewoon slaven. En ze hebben helemaal niks in te brengen tegen de boze. Want ze zijn zijn slaven. Ze behoren aan hem toe en ze kunnen niks inbrengen tegen hem. Want ze hebben geen recht of macht of autoriteit om iets in te brengen tegen hem. Want ze zijn zijn slaven. Ze zijn onderworpen aan hem en ze zijn zijn slaven. Ze zijn slaven van de zonde en van de God van deze wereld. Voor Christus is dat. Het goede nieuws is dat we dat niet meer hoeven te zijn. Want Christus heeft dat voor ons gedaan. En je kunt dus hem aannemen als je Heer en Verlosser. En dan zul je vrijkomen van die slavernij. Maar dat is ook weer een andere boodschap. Maar wanneer jij in Christus komt, wanneer jij ja hebt gezegd tegen koning Jezus en je opnieuw geboren wordt en je bent gedoopt en gedoopt in de Heilige Geest, kom jij in oorlog terecht omdat je recht tegenover de boze komt te staan. Je komt recht tegenover zijn demonen te staan, tegenover bolwerken van de duisternis. Je komt recht tegenover de werken van de duivel te staan. Je komt recht tegenover de duivel en alles wat daarbij hoort, daar kom je recht tegenover te staan. Hij wordt jouw gevierde vijand. Weet je, en met hem heb je nu te dealen. En dan zegt Paulus, we hebben die strijd dus niet tegen vlees en bloed, tegen mensen, maar tegen overheden en machten en wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dus onze strijd is een geestelijke strijd, dus God gaf ons geestelijke wapens. In 2 Korinthe 10, vers 3 tot en met 5 staat dat al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Nou, een van die wapens is natuurlijk de machtige naam van Jezus. En daar heb ik het met jullie over gehad in de eerdere lessen. Weet je, de naam van Jezus is de naam boven alle naam. Alles moet wijken in de naam van Jezus. Elke knie moet buigen, elke tong moet belijden dat Jezus Heer is. Weet je, als je komt in de naam van Jezus, kom je in de naam van de koning der koningen. En als je komt in de naam van de koning, moet alles buigen. Weet je, en jij mag weten dat jij die naam vertegenwoordigt. Weet je, jij bent een ambassadeur van het Koninkrijk van God en jij vertegenwoordigt het Koninkrijk van God en je vertegenwoordigt de koning. En jij mag in zijn naam mag jij optreden tegen de werken van de duisternis. In zijn naam. En dus dat is een van de geestelijke wapens. Een andere geestelijke wapen is bijvoorbeeld de opstandingskracht van de Heilige Geest. Daar hebben we het ook over gehad. Hè? Wij hebben de opstandingskracht van de Heilige Geest. Zonder de kracht van de Heilige Geest kunnen wij niets. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn. Met andere woorden, u zult vrijmoedigheid ontvangen. Om te getuigen in je hele wandel en je wandel. Dat je een kind bent van de levende God. En dat Jezus de koning is. En dat hij leeft. En dat hij van de mensen houdt. En dat er verzoening is geworden. Weet je, dat het gaat om Jezus. En dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Weet je, we hebben de opstandingskracht van de Heilige Geest om uit te gaan, om de demonen uit te drijven, om de zieken te genezen, om de doden op te wekken. Weet je? Dus die opstandingskracht van de Heilige Geest hebben wij ontvangen. En we hebben ook de wapenrusting van God. Dat is een ander geestelijk wapen wat we hebben gekregen. Nou, laten we er heel kort even induiken. In Efeze 6 kunnen we daarover lezen. Dat je daarom de hele wapenrusting van God moet aannemen. Ik zal hem even citeren. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Dus je moet weerstand bieden op de dag van het kwaad en stand houden. Houd dan stand. Hoe houden we stand? Uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met de borsthanas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede, en neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen, en neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bid in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Nou, neem de wapenrusting van God aan. Die kun jij dus aannemen, omdat je een kind bent van de Allerhoogste. En daarom kun je dan ook stand houden en weerstand bieden. Je moet weerstand bieden en stand houden. Dit is echt mega belangrijk. Dit zijn twee hele mooie sleutels. Dat je weerstand biedt aan de boze. Dus je gaat niet op je rug rollen liggen met je pootjes omhoog en zeggen, geef me over. Nee, je moet weerstand bieden. En je kunt stand houden. Houd stand met je middel omgord met de waarheid. Je middel omgord met de waarheid is dat je je eigen bekleedt. Dat je je eigen omgord met de waarheid, met het woord van God. Met wie je bent in Christus, wat je autoriteit is in Christus. Wat God zegt over wie jij bent en hoe je in overwinning kunt staan. Weet je, doe je middel omgord met die waarheid. En bekleed je met het borstenas van de gerechtigheid. Jij bent nu rechtvaardig. Jij bent nu die Kaio, onschuldig in de ogen van de levende God. Bekleed je ook met die gerechtigheid. Wandel rechtvaardig, handel rechtvaardig, wees rechtvaardig in alles wat je doet. Want als je dat doet, dan vindt de Satan geen ingang in je leven. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Dat je altijd klaar bent om getuigenis te geven van koning Jezus. Dat je die vrijmoedigheid hebt en dat je die boldness hebt gewoon om uit te gaan en gewoon te getuigen. Jezus leeft en houdt van jou en houdt van mij. Halleluja. Weet je, en daarnaast neem bovenal, dus boven het feit dat je je eigen bekleedt met de waarheid en met de borstanas van de gerechtigheid en je voeten geschoeid hebt met de bereidheid van het evangelie van de vrede, neem bovenal het schild van het geloof op. Hè. Zonder geloof kunnen we God niet behagen. Het is, geloof is zoiets ongelooflijk moois, dat is weer een heel andere les, maar neem het schild van het geloof op, het zeker weten, waarmee je alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Als jij weet dat je weet dat je weet dat je weet, dan kan de vijand komen met zijn vurige pijlen wat hij wil, maar jij kent de waarheid en omdat je de waarheid kent, herken je de leugen. Omdat je de waarheid kent, weet je gewoon precies, hé, lelijke slang, dit klopt niet. Dit is niet overeenkomstig het woord van God. En je kunt dus door dat geloof, die schild van het geloof, al die vurige pijlen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid. Dat is dat je je eigen bekleedt met de rechtvaardiging waarmee je rechtvaardig bent geworden. Efeze 4 vers 22 tot en met 24 zegt dat wat u betreft de vroegere levenswandel die oude mens aflegt, die ten gronde gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Ga je bekleden daarmee, want dat is wie jij nu bent. Dat je weet, dat je weet, dat je weet, ik ben een kind van de levende God. En neem het zwaard van de geest. Dat is het woord van God. Het zwaard van de geest is het woord van God. De Heilige Geest gebruikt het woord als zwaard om de boze te counteren met al zijn leugens en met zijn deceptie en misleidingen en ga zo maar door. Jij moet dus het woord van God pakken als een zwaard van de geest. En dan in geloof die woorden spreken tegen elke aanval van de boze. Weet je, dat is zo belangrijk, joh. Wij hebben wapens, wij hebben autoriteit om de Satan te weerstaan en te verslaan. Wij hebben nu de macht gekregen om nee te zeggen tegen zijn verleidingen en tegen zijn leugens. In Jacobus 4 vers 7 staat, onderwerp u dan aan God. Dat is nummer 1. Je moet je onderwerpen aan God. En niet aan jezelf, aan je vlees, aan de boze, aan zonde, misleidingen, weet ik wat dan. Nee, je moet je onderwerpen aan God. En bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u wegvluchten. Dit is een actieve houding. Dit zijn actieve stappen. Ik onderwerp me aan de Heer. Weet je, en als de duivel komt, zal ik weerstand bieden. Ik ga me niet zomaar overgeven. Ik bied weerstand. En als ik dat doe, en ik neem het zwaard van de geest, dan zal hij van mij moeten vluchten. Hij zal van mij wegvluchten. Weet je, denk aan strijd in je denken. Strijd tegen zonde. Jij kan die aanvallen overwinnen door het woord van God, door de naam van Jezus en de kracht van de Heilige Geest. Dus als de boos in je leven komt met allemaal leugens en verleidingen en weet ik wat allemaal, of stel je voor dat je hebt iets fout gedaan, weet je, en de boze komt en zegt je vuile, vieze zondaar dat je bent. Denk je dat God jou echt kan vergeven? Je bent gewoon een arme worm. Je bent een ellendige zondaar, weet je. God kan helemaal niks met jou. Weet je, dat jij dan opstaat en het zwaard van de geest neemt en zegt, nee, lelijke duivel dat je bent, er staat geschreven. Al waren mijn zonden als scharlaken, hij was ze witter dan de sneeuw. Hij deed ze ver weg aan het uiteinde van de wereld en hij gedenkt ze niet meer. Het handschrift dat tegen mij getuigd is, uitgewist aan het kruis. En er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik ben een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Jij kan komen met wat je maar wil, maar ik weet wie ik ben in Christus en ik weet wat het woord van God over mij zegt. En met dat woord, met het zwaard van de geest, geven we die duivel een pak op zijn donder die hij van zijn levensdagen niet meer zal vergeten. Jij kan hem gewoon counteren en je kan weerstand aan hem bieden met het woord van God. Nou, ik wil er wel een kantlijn bij zetten dat het soms gebeurt dat je dat niet lukt. Dat betekent niet dat je het niet kan. Maar of je was niet scherp, of je had er geen openbaring over, of je was niet afgestemd op Gods geest. Misschien zijn er door de omstandigheden ben je afgeleid. Is de ruis op je lijn gekomen? Zit je in je vlees? Wat de reden ook is, weet je, weet dan dat er geen veroordeling is bij God. Hij houdt van jou, ook als je hebt laten tackelen een keer door de boze. Weet je, hij houdt van jou. En weet je, hij oordeelt jou niet. Hij is een goede God en weet je, hij houdt onvoorwaardelijk van jou. Maar hij heeft je tools gegeven, zodat jij een leven van overwinning kunt leven. Daarom is het belangrijk dat je het woord van God kent. Het is belangrijk dat je weet wie je bent in Christus, wat je vermag in Christus, wat je identiteit is, wat je autoriteit is. Zodat wanneer deze dingen in je leven zullen komen, je ook weet hoe je ze moet counteren en hoe je ermee om kunt gaan. Hoe je weerstand kunt bieden en stand kunt houden. En hoe je de overwinning kunt behalen door wie je bent in Christus. Niet in eigen kracht of eigen vermogen of eigen capaciteiten, maar in wie je bent in hem. Weet je, hij geeft jou die tools. Ik bedoel, Paulus zegt niet voor niks van, joh, weet je, neem de hele wapenrusting van God aan. Hij biedt het je aan. God heeft gezegd, hier is mijn wapenuitrusting. Hier is het. Het is voor jou. En jij kunt het aantrekken. Je kunt jezelf ermee bekleden. Je kunt je met die nieuwe mens gaan bekleden. Je kunt je met autoriteit bekleden. Je kunt je met de naam van Jezus bekleden. Je kunt je met mijn beloftes bekleden. Je kunt je met mijn geestelijke wapens bekleden. Neem die wapenrusting aan. Weet je, en dan kun je weerstand bieden en kun je stand houden. Dit is zo belangrijk, lieve broeder of zuster, of wie je ook bent. Weet je, er is geen veroordeling in Christus Jezus. Maar jij kunt vanuit wie je bent in Christus het hoofd bieden aan de boze. Wij hebben nu de macht over de vurige pijlen van de Satan die afgevuurd worden op ons leven. Wij hebben nu de volledige autoriteit om te regeren over demonen en over ziekte. Weet je, als ik ergens kom, ja, en ik zeg niet dat het elke dag gebeurt, maar het gebeurt wel. Als ik ergens kom in duisternis of ik heb wel eens gehad dat ik een supermarkt binnenliep en dat iemand me zag en gelijk begon te manifesteren. Iemand op straat die mij zag, die ging gelijk aan de overkant van de straat lopen en die begon te manifesteren of die begon te vloeken en te schelden en weet ik wat allemaal. En allemaal gebaren te maken. Ik heb mensen gehad die voor me begonnen te staan en net deden of ze me aan het slaan waren maar hun vuisten gingen allemaal langs mijn gezicht. Niet eentje raakte mijn gezicht. Maar ik deed helemaal niks terug. Maar dat kwam gewoon omdat die duisternis begon gewoon te manifesteren omdat ik het licht ben van de wereld. Want dat is wat het woord van God zegt. Ik ben een koninkrijkdrager. En Lucas 17 vers 21 zegt het koninkrijk van God is binnen in u. Dus en hij die in mij is groter dan hij in de wereld is. Dus ik kom in de naam van Jezus. Ik ga uit. Ik draag het koninkrijk van God bij mij. De volheid van God is binnen in mij. Ik ben het licht van de wereld. En als ik afgestemd ben op de Heilige Geest naar waar ik ook kom, dan komt het licht van de wereld komt daar. En duisternis begint gewoon te manifesteren. Weet je, dus jij mag gewoon weten dat je autoriteit hebt gekregen. En je mag weten wie je bent in Christus. Dan hoef je ook niet meer te vrezen. Nou, door het offer van koning Jezus is er verlossing gekomen. Door het offer van koning Jezus is er bevrijding gekomen. Er is vrijheid gekomen, er is vrede gekomen, er is genezing gekomen. Alles is gekomen. Wat je maar kunt bedenken. Het is allemaal voorzien en betaald door koning Jezus. Het is allemaal volbracht. Ja, hij riep uit in het kruis in Johannes 19 vers 30. Het is volbracht. Het is af. Het is klaar. Het is volbracht. Nou, dat betekent dus dat je er niks meer aan kan doen, niks meer aan kunt veranderen. Het is gewoon klaar. Wat wij moeten gaan doen, is wij moeten het gaan omarmen. En we moeten erin gaan wandelen. En we moeten het gaan toepassen in ons leven. Niet alleen een hoorder zijn van het woord, maar ook een dader zijn van het woord, is wat Jacobus zegt. Dus hij wil dat we erop uitgaan en dat we ten strijde trekken tegen ziekten en tegen demonen, tegen de overheden en de macht en de wereldbeest van de duisternis van de tijdperk en de geestelijke macht van het kwaad in de hemelse gewesten. Hij wil dat wij die dingen gaan doen. Weet je, Matthäus 4 vers 23, daar staat dat hij rondging in alle steden. Hij gaf onderwijs in de synagoge. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk van God en genas iedere ziekte en elke kwaal onder de mensen. Hij zegt in 1 Johannes 4, vers 17, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. En als Jezus dus deze dingen deed, dan kunnen wij deze dingen ook doen. Als Jezus, ik bedoel, het is overigens geen opdracht, het is geen verzoek, het is een opdracht, het is geen verzoek. Jezus die vraagt niet aan jou, wil jij misschien de zieke genezen, wil jij misschien de demonen uitdrijven? Nee, hij zegt niet alleen dat je het kunt doen, hij zegt ook dat je het moet doen. Het is een opdracht en het is geen verzoek. Ja, hij draagt het ons op in zijn woord. Nou, laten we dan even naar het woord kijken waar het hier dan ons opdraagt. Matteüs 10, vers 7 en 8, bekende tekst. En als u op weg gaat, predik dan. Niet wil je dan misschien prediken, nee, predik dan. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dus we moeten het koninkrijk der hemelen prediken. Want dat is een koninkrijk van genezing, een koninkrijk van verlossing, een koninkrijk van bevrijding, een koninkrijk van genade en liefde, een koninkrijk van complete verzoening tussen jou en God. Het is een goed nieuws en dat moeten we prediken. Predik dan, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Genees zieken, reinig malaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. Het is een opdracht. Het is een opdracht, lieve mensen. Het is een opdracht. Er staat nergens, wil je dat misschien gaan doen, als het je uitkomt, als het past in je agenda, als je je er goed bij voelt, als je genoeg vrijmoedigheid hebt, als je durft, als je het lef hebt, als je niet met jezelf bezig bent, maar meer met de ander. Nee, dat staat er niet. Er staat gewoon van, predik dan het koninkrijk de hemel is nabij gekomen, genees de zieke, reinig van laatste, wek de dood op en drijf demonen uit. Je hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Punt. Duidelijke taal. Dat is wat Jezus zegt. Ik heb ergens een beslissing genomen en ik heb gewoon gezegd, nee, als God zegt dat het zo is, dan is het zo. God kan niet liegen. Dus als God zegt dat ik dat moet doen, dan moet ik dat doen. Als God zegt dat ik dat kan, dan kan ik dat. En als God zegt dat ik het heb, dan heb ik dat. En als God zegt dat ik het ben, dan ben ik dat. Want God kan niet liegen. En daar kan iedereen van vinden wat hij wil. En ze kunnen allemaal, ja, maar. Maar ik ga niet tegen God in, lieve mensen. Ik ga niet in tegen zijn woord. Als zijn woord zegt dat het zo is, dan is het zo. And if he tells you that it comes to pass, then it surely will come to pass. Halleluja. Dus ik vertrouw gewoon op de Heer. Markus 16, vers 17 en 18 staat, en hen die geloofd zullen hebben. Nou, ik ben daar één van. Ik heb gewoon geloofd. Ik heb geloofd dat Jezus de Zoon van God is. Ik heb geloofd dat hij voor mij gestorven is. Ik heb geloofd dat hij is opgestaan uit de dood. Ik heb geloofd dat hij aan de rechterhand van de Vader zit. Ik heb geloofd dat hij het heeft betaald, dat het is volbracht. En ik heb geloofd dat ik nu een nieuwe schepping ben. Een kind ben van de Allerhoogste, heilig, puur en rechtvaardig en smetteloos. Mijn zonde natuur is uitgedelgd. En ik ben een kind van de Allerhoogste. Ik ben die Kaio, onschuldig voor de levende God. En hij heeft mij volmacht gegeven om uit te gaan in zijn naam. En al zijn beloften zijn voor mij ja en amen. En ik ben niet meer onder de vloek, maar onder de zegen. En ga zo maar door. Ik heb dat gewoon geloofd. Dit is gewoon voor mij 100% waarheid. Ik voel het niet altijd, ik zie het niet altijd, en toch is het zo, want God kan niet liegen. Halleluja. Halleluja. Hen die geloofd zullen hebben, Markus 16, vers 17 en 18, zullen deze tekenen volgen. Dat is een belofte. Zullen deze tekenen volgen. Als je geloofd hebt, zullen deze tekenen jou volgen. In mijn naam, in de naam van Jezus, zullen zij demonen uitdrijven. Zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Denk bijvoorbeeld aan koffie. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Ook als je het niet meteen ziet. Ook niet als je gelijk 30 seconden in de magnetron, ping, het is klaar. Nee, ik zie het niet gelijk, maar toch is het zo, want ik heb mijn handen erop gelegd in de naam van Jezus. Ik heb gedaan wat het woord van God zegt en zij zullen gezond worden. Dat is wat geloof is. Zullen. Het is een opdracht. Johannes 14, vers 12. Voorwaar. Ik zeg u, de ik ben, de groot ik ben, de hij die is en was en komen zou, de onveranderlijke veranderaar, de levende God. Hij zegt, ik zeg u, wie in mij gelooft. Ik geloof. Ik weet niet hoe het met jou zit, lieve broeder, zuster, wie je ook bent. Weet je, maar laten we elkaar geen watje noemen. Weet je, we geloven of we geloven niet. Dus wat doe je? Geloof je? Hij zegt, wie in mij gelooft, die zal, wat een belofte is, de werken doen die ik doe. Denk eens na over de werken die Jezus deed, man. Machtige, machtige werken. De Bijbel zegt in Johannes 21 dat als we alle wonderen en tekenen zouden opschrijven die hij gedaan zou hebben, de wereld niet eens de boeken zou kunnen bevatten van de hoeveelheid wonderen en tekenen die hij gedaan heeft. En ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Weet je, maar hij zegt dat we die werken zullen doen en, want hij is de God van en grotere dingen doen dan deze. Grotere dan die werken. Dus de werken die hij deed, die zul jij doen. En grotere dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Dit is een belofte die hij ons maakt. Die hij met jou maakt en mij maakt. Maakt niet uit wie je bent, hoe je eigen voelt, hoe je naar jezelf kijkt. Wat je van jezelf vindt, wat je voorganger over je zegt. Wat je oudste over je zegt. Wat de anderen over jou zeggen. God zegt dit over jou. Hij zegt dit tegen jou. Als jij geloofd hebt, zul je de werken doen die ik doe ook. En grotere dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Hij zegt dat jij de zieken zult, de handen op zult leggen en ze zullen gezond worden. Jij zult demonen uitdrijven, nieuwe talen zul je spreken. Hij zegt dat. Hij. En hij kan niet liegen. Wij hebben niet alleen onze wederomgeboren geest genezing ontvangen voor ons eigen lichaam. Want in onze wederomgeboren geest, 1 Thessalonië 5 vers 23, geest, ziel en lichaam. Wij hebben in onze wederomgeboren geest hebben wij genezing. Want daar kunnen we namelijk helemaal niet ziek worden. Dat is de natuur van God. Weet je? En tegelijkertijd hebben we ook de opdracht, de bediening ontvangen om uit te gaan in zijn naam. Jij en ik, lieve broeder, lieve zuster. Wij hebben de autoriteit om uit te gaan. Om uit te gaan, om de demonen uit te drijven en onze handen op de zieken te leggen. 2 Korinthe 3 vers 4 zegt, zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat we van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God. En hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. De wet doodt, maar de geest maakt levend. Bekwaamheid betekent in staat zijn. Hij heeft ons toegerust om zijn werk te doen. Wij kunnen uitgaan. We hebben de machtige naam van Jezus op onze lippen. Ik bedoel, Petrus en Johannes liepen door de straten van Jeruzalem. En die man die kreupelen bij die tempelpoorten schoonde, die zag hun en die zei van, we verwachten iets van hen te krijgen. En Petrus zei, goud en zilver heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. Wat ik heb, dat geef ik u. Wat jij hebt, kun jij geven. Wat heb jij? Jij hebt de machtige naam van Jezus, de naam boven alle naam. Ziekte moet buigen, demonen moeten buigen, armoede moet buigen, depressie moet buigen, verslavingen moeten buigen, corona moet buigen, angst moet buigen, aids moet buigen, kanker moet buigen. Alles moet buigen voor de machtige naam van Koning Jezus, halleluja. Alles moet buigen voor de naam van Jezus. Ik zeg, ik heb zoveel wonderen gezien. Ik heb zoveel machtige wonderen en tekenen gezien in mijn leven. Ik kijk nergens meer van op. En God is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. En wat God door mij heen kan doen, dat kan hij ook door jou heen doen. Je hoeft hem alleen maar te geloven. Je hoeft hem alleen maar te geloven en uit te gaan in zijn woord. Dus hoe strijden we tegen ziekten en demonen? Want we bidden niet voor ze. We strijden tegen die lelijke demonen die de mensen aanvallen en de mensen ziek maken. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Hoe strijd je? Ik ga er even snel doorheen omwille van de tijd. Ik ben al over mijn tijd. Maar hoe strijd je? Spreek tegen het probleem. Wie tegen de berg zal zeggen, Markus 11, 23, wordt opgeven in de zee geworpen. Niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren, zal het zal hem gebeuren wat hij zegt. Je moet dus spreken tegen de berg over God en niet tegen God over de berg. Nee, spreek tegen de berg in de naam van Jezus. Ik gebied jou. Spreek in autoriteit. Weet je, niet zachtjes en stilletjes. Oh, lieve demon, wilt u alsjeblieft ergens anders gaan wonen? Zoek de tekst zelf maar even op in Markus 1, vers 27. Maar je moet met gezag bevel geven. In de naam van Jezus, eruit, lelijke slang. Leg de handen op, hè? Lucas 4, vers 40. Handelingen 28, vers 8. Weet je, hij legde iedereen de handen op en genas hen. Dus wij leggen de handen op. En dan zal God boven natuurlijk opstandingskracht door ons heen stromen. En de ander vrijzetten. En de ander laatste punt is geloof. Ja, dat we geloof hebben in God, Markus 11, 22, 23. Heb geloof in God. Hebreeën 11, vers 6 zegt, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem ernstig zoeken. Dus als we strijden, moeten we geloven dat wat we spreken ook zal gebeuren. Dat Gods geest door jou heen zal werken en de persoon zal genezen. Dus spreek in geloof tegen de berg, in autoriteit en leg de zieke de handen op. Halleluja. Amen. Ga het proberen, ga het toepassen. Weet je, en neem gewoon die vrijmoedigheid. Als er iemand, een collega op je werk is, zegt ik heb last van mijn rug. Mag ik eventjes voor je bidden? Zeg tegen hem gewoon bidden. Maar je weet, ik spreek tegen die lelijke slang. Die probeert die mensen pijn te geven. In de naam van Jezus, pijn wijkt nu. Laat los nu. In Jezus naam, eruit. Weet je, ga gewoon spreken tegen die problemen. Hou je ogen open als je dat doet. En zeg tegen iemand, doe iets wat je eerder niet kon doen. En laat ze gewoon een handeling doen die ze eerder niet konden doen. Maar spreek erin tegen, autoriteit en geloof. Jij bent een ambassadeur van het Koninkrijk van God. En jij kan uitgaan om de zieken te genezen, demonen uit te drijven en de dood op te wekken. In de machtige naam van Jezus, tot eer en glorie van zijn heilige naam. Halleluja. Halleluja. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben, dat jullie gezegend zijn. Ik had nog veel meer kunnen delen, maar goed. Weet je, ik ben dan tijdgebonden helaas. Maar straks in de eeuwigheid, als je nog meer wil horen van Johan, weet je, we hebben de eeuwigheid samen. En dan kunnen we lekker met z'n tweeën, met z'n allen gaan zitten. En dan kunnen we heel lang praten. Halleluja. Dikke knuffel, God bless you en tot snel. Doei doei.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Dit is God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: I'm now at the end of my third week of teaching on this subject I've entitled Living in the Balance of Grace and Faith. This is a book that I wrote, I think it's been 30-something years ago, the very first teaching I ever put out. It was just a little 50 or 60-page book. This is a 200-page book, so it's been expanded, but I'm giving this away as a gift to you, and I would like to encourage you to please get this. This is something that you have to really kind of think about and delve into to get the full impact of it. It's not just something that you can say easily and that it makes you immediately get it. You have to use your head for something besides a hat rack in order to get this. And so I'd really like to give you this book. I'm making it available free of charge. And you're welcome to get it that way. If you can give and help us, that would help us apply this for other people. We'll put out, I don't know, up to 50,000, 60,000 of these books. And we need people to help us if you can, but I want you to have it. So please get it. I've been talking about that it's not faith that moves God. God moves by grace. He moves of his own free volition. It says in John chapter 1 that grace came by Jesus. And Jesus came 2,000 years ago. So God's grace was released upon the human race through Jesus 2,000 years ago before you and I ever existed. God is not responding to you and to your need and providing the things that you need. God anticipated anything that you would ever need, and by grace, he's already provided it. 1 Peter 2:24, by the stripes of Jesus, you were healed. It's already been done. Ephesians 1:3, you're already blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. You've already got love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance, Galatians 5:22 and 23. God has already done everything by grace. Faith doesn't make God do something. It just appropriates what he's already got. I've said that so many times during this last 3 weeks, but it is such a rare thing that people understand that I just keep saying it over and over and over. Let me go to a verse and help you to apply this. You know, most of us, when we read the Bible, we read it through a performance-based mindset. It's like looking at things through a glass. And if you had a glass that was tinted red, everything would have a red tint to it. If you had a glass that was tinted blue, everything would look blue. People have a performance-oriented mindset. And when they read the Bible, they often read it through that performance mindset, and it just taints everything. Look at this passage of Scripture. This is an illustration of what I'm talking about. In 2 Timothy chapter 2, verse 15, it says, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Did you know people that don't understand grace and faith, and they're looking at things that I've got to perform and I've got to do things in order for God to accept me, they will read this as that's the reason I've got to study the word of God. I've got to do these things so that God will approve me. That's not what this is saying. This is saying, study to show thyself that you are approved unto God. God, by grace, has already accepted anyone. And I've already used these scriptures previously in this series, but over in Ephesians chapter 1, verse 6, it says, we've been made accepted in the Beloved. And that word accepted is the exact same Greek word that was translated highly favored when the angel Gabriel appeared unto Mary and said, "Hail, thou that art highly favored," accepted. We have been accepted in the Beloved. We have been highly favored just as much as the Virgin Mary was, actually more. Jesus said that those who accept him are more blessed than his mother and his brethren. And so we are accepted by grace, and we have to study not in order for God to approve us, but we have to study to show ourselves that we have been approved of God. Can you see the difference? Some people think, what's the difference? Well, either way, you got to study. It makes a difference if you're studying in order to get something from God. If that's your mindset, that God is going to respond to you and what you're doing, well, then you open yourself up to the condemnation of the devil. Because I can promise you, you're never going to do it perfectly. You're never going to do everything exactly as much and as perfectly as you could. And Satan will come. And as long as your focus is on you and what you've done, there's always going to be an inadequacy. And Satan will always find something to condemn you about. But see, when you put your attention on God and you aren't studying to get God's approval, but you're studying to show yourself that you're approved, well, then praise God. Man, you can just rest in that, just like I've been teaching this week about the Sabbath rest. You just enter into this place where you're already accepted with God through what Jesus did and not through what you're doing. You know, when I first got really turned on to the Lord, I didn't fully understand this. I had a glimpse of grace, but I certainly didn't have the balance of grace and faith. And I remember one day, this is before I was married, and I was just knowing that there was so much more that God needed to do in my life. I made a commitment that I was going to fast and pray and study the Word all day long. And I remember that for whatever reason, I started in the book of Mark, and I read from Mark all the way through the end of Revelation. I read all but one book of the New Testament in one day. I spent 16 hours studying. And did you know, when I got through at the end of the day, I'd fasted all day, I'd prayed, I'd studied the Word. And when I got through, I was praying right before I went to bed, and I was feeling really good about what I had done. See, I was still performance-oriented and thinking God was responding to my performance. And I was just praising God and saying, Father, thank you that I'm not like this publican over here, that I've fasted all day, that I've studied the Word all day, and I was really pleased with what I'd done. And did you know, it just came to my remembrance. I was awake 17 hours, and I only spent 16 hours studying the Word and praying. And because I was performance-oriented, I actually, as I was falling asleep, got to thinking, oh, God, I failed again. I could have done more. Did you know, it doesn't matter what you do. It doesn't matter how much you do. You always could do more. And if your focus is on yourself, and God, I've done this and this and this, and now I know you're going to move in my life, you're never going to be enough. And so, see, you open yourself up to the devil's condemnation. He can't condemn God. He'll never be able to impugn the character of Jesus. Jesus is awesome, but he will come and say, sure, Jesus is awesome, but it won't work for you. You know, in my meetings, in an effort to make this point that I'm trying to get across, I'll often tell people about, I saw my son raised from the dead. And then I'll say, how many of you believe that God raises people from the dead? And nearly every hand in the place will go up, and people say, amen. And I said, if somebody was to die right here today, and I said, praise God, we're going to pray and see them raised from the dead, how many of you would believe that? And boy, most hands will go up. Matter of fact, I'm convinced that we had a baby die in one of my meetings, and this lady came and put her 14-month-old baby on the stage right as I was ministering, and there were six other people. We were doing a panel discussion, and she laid her baby on the stage just crying, and we went down and started praying. Did you know everybody in the place started praying? People got around and gathered so that they could look and see. If something like that was to happen, we've got people watching this program that would never come to one of my meetings, and you may just be totally skeptical about things. But the vast majority of people that come to my meetings are people that have the baptism of the Holy Spirit. They believe in miracles, and people at my meetings would expect to see a miracle.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
10: Laat God Radio niet stilvallen.
11: Van Amsterdam to London, lots of Jerusalem to New York, to Mexico City.
10: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
11: Jesus Christ.
10: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Live Radio. Niet stilvallen.
1: Van Amsterdam to London, Lotto, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: De eerste zonde in de Bijbel was niet ongehoorzaamheid, het was ongeloof. Het was niet geloven wat God zei. De duivel zei, ja, God heeft. En de duivel begon het te verdraaien. En ze geloofden God niet op zijn woord. Dus de geloofsboodschap, dat je God moet geloven op zijn woord, is niet uitgevonden door een Amerikaan in de 20e eeuw. Dat is de boodschap van de Bijbel. Dat is de boodschap door heel de Bijbel heen, is de geloofsboodschap. Omdat God kan niet liegen. En als God ons een belofte geeft, vraagt God van ons dat we het gewoon ontvangen in geloof. In geloof. Lucas hoofdstuk 1 mag je even opzoeken. Lucas hoofdstuk 1. In Lucas hoofdstuk 1, daar lezen we het verhaal waar Maria eigenlijk een bizarre belofte krijgt. Moet je voorstellen dat een engel aan je verschijnt. En zegt dat je zwanger gaat worden van de Messias. Dat is pas een belofte. En Maria zegt, hoe gaat dat allemaal gebeuren? Wie zou dezelfde vraag hebben? Hey, hoe gaat dit allemaal gebeuren? En de engel zegt, alsof de normaalste zaak, de Heilige Geest zal over u komen. En Maria besluit, ik hoef het niet te snappen, maar ik ga het wel geloven. En Maria zegt dan, in vers 38, mij geschiede naar uw woord. Mij geschiede naar uw woord. Als u het zegt, geloof ik het. Het zal met mij gebeuren zoals u zegt. En dan staat er dit in vers 45. En zalig is zij die geloofd heeft. Want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. Je zou kunnen zeggen, zalig is hij die geloofd heeft, als het over jou gaat. Maakt niet uit of je een hij of een zij bent. Want wat jou van de kant van de Heer gezegd is, zal volbracht worden. Maar de sleutel is geloof. Is geloof. In Hebreeën 6 vers 12. Daar staat, opdat u niet traag wordt. Zegt de buurman op je buurvrouw. Opdat je niet traag wordt. Maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Hoe beërf je de beloftes? Door geloof. En geduld. Maar geloof is een sleutel. Zit je nog in Lucas? Ga eens naar Lucas hoofdstuk 8. In Lucas 8, de gelijkenis van de zaaier. Daar leert Jezus ons iets. En het zaad staat voor het woord van God, wat gezaaid wordt in je leven. Maar wat gebeurt daar bij die eerste grondsoort? Lucas 8, vers 12. En zij bij wie langs de weg gezaaid wordt. Zijn zij die het horen, maar daarna komt de duivel en hij neemt het woord weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. Zie je, waarom steelt de duivel het woord? De Bijbel zegt, de duivel is een dief, maar wat is het eerste wat hij wil stelen, is het woord. Want als hij het woord kan stelen uit je hart, kan hij al het andere meenemen. Want er is geen grond meer om op te staan. Maar waarom steelt hij het woord? Opdat je het niet gelooft. En zalig wordt. Zie je, het geloof doet het. Wat is dat woord zalig? Betekent ook genezen, bevrijden, voorzien. De duivel steelt het woord uit je hart, opdat jij het niet gelooft en genezen wordt. Opdat jij het niet gelooft en bevrijd wordt. Opdat jij het niet gelooft en voorspoedig wordt en beschermd bent. Hij wil voorkomen dat je het gelooft. Want hij weet dat geloof gaat iets doen. Namelijk door dat geloof ga je Gods beloftes ontvangen. Zie je ook deze gelijkenis, de gelijkenis van de zaaier, zeggen veel christenen, ja, dat gaat over redding. Dat gaat over naar de hemel gaan. Ja en nee, gaat er ook over. Maar Jezus leert ons dat het woord vrucht draagt. 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig. Hoeveel weten dat je niet 30% gered kan zijn? Hoeveel weten dat je niet 60% gered kan zijn? Hoeveel weten dat we allemaal 100% gered zijn? Halleluja. Dus het gaat niet alleen over redding. Hoeveel weten dat je wel met 30% genezing kan ontvangen? En met 30% in de zegen kan leven. En met 30% van het plan van God voor je leven kan vervullen. Het gaat over het hele koninkrijk van God. Het is een gelijkenis over het koninkrijk. Hoe alles werkt in het koninkrijk. En alles werkt in het koninkrijk met zaad van het woord van God wat gezaaid wordt in je hart. Jij die ervoor kiest om het te geloven. En daardoor ga je het ontvangen. Opdat je niet traag wordt, maar navolgers bent. Die door geloof en geduld de beloftes beërven. Hebreeën 11 vers 33 zegt. Ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. Gerechtigheid in praktijk gebracht. En beloftes verkregen. Dus het is aan God om te beloven, maar het is aan ons om te geloven. Het is aan God om te beloven, maar het is aan ons om te geloven. Zeg, Heer, ik geloof het. Dus dat is het vierde wat geloof doet. Nou mag je opzoeken, Hebreeën hoofdstuk 3, vers 19. Zo zien wij, en dan spreekt hij weer over die Israëlieten in het beloofde land. Of die onderweg waren naar het beloofde land. Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Vanwege hun ongeloof. Er staat er in 4 vers 2. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het horen. Wat is het vijfde wat geloof doet? Door geloof ga je je beloofde land binnen. Door geloof ga je je beloofde land binnen. Zoals de Israëlieten in het Oude Testament als het ware een beloofde land hadden, hebben wij ook hier een beloofde land, zou je kunnen zeggen. Wat ik daarmee bedoel, God heeft een roeping. God heeft een bestemming voor jouw leven. De Bijbel zegt in Timotheus 2, Timotheus 1, vers 9. We hebben allemaal, zijn we geroepen met een heilige roeping. Niet iedereen is geroepen om te prediken. Maar we hebben allemaal een roeping. God heeft een roeping op je leven. God heeft een plan voor je leven. God heeft een bestemming voor jouw leven. De Bijbel leert dus al voordat God je gemaakt had in de moederschoot, had God een plan voor je leven. Maar Gods plan voor jouw leven ga je nooit halen in eigen kracht en kunnen. Want dan is het niet Gods plan, maar jouw plan. In Gods plan voor jouw leven zitten dingen die voor het natuurlijke totaal onmogelijk zijn. En daarom heb je er geloof voor nodig. Je gaat geloof nodig hebben om de reuzen te verslaan die je tegenkomt onderweg. Om in je beloofde land te komen, op je bestemming te komen. Daar heb je geloof voor nodig. En ook voor ons geldt dat door geloof gaan we ons beloofde land binnen. Weet je, alleen al, ik zeg altijd, er is een algemene roeping en er is een specifieke roeping. De algemene roeping die iedere christen heeft, is ten eerste is het evangelie verkondigen, getuigen van Jezus, discipelen maken, mensen dopen, zieken genezen, demonen uitdrijven. Dat is normaal christendom. Twee jaar mens. Dat is normaal christendom. Jezus zegt, ga heen in heel de wereld, wees mijn getuige, verkondig het evangelie, genees zieken, drijf demonen uit, doop mensen. Dat is normaal christendom. Zeg eens tegen buurman of buurvrouw, dat is normaal christendom. Weet je, ook daarin worden sommige mensen religieus. Ik hoorde 2 weken terug van een voorganger, die was boos op ons. Waarom was die boos? Omdat wij mensen dopen, niet in een kerk. Kan mij het schelen waar je ze doopt? Doop ze! Jezus zei niet, doop ze in een kerk. Doop ze in een sloot, in een meer, in een container, in een badkuip. Maakt niet uit waar je ze doopt. Doop ze. Amen. Maakt niet uit wie ze doopt. Doop ze. Doe niet zo religieus. Het koninkrijk van God past niet in jouw kerkgebouw. Amen. Kan jou wat schelen waar ze gedoopt worden? Wees blij dat ze gedoopt worden. Amen. Maar dat is normaal christendom. Is zieken genezen, demonen uitdrijven, mensen dopen, mensen discipelen. Dat is normaal. Maar daar heb je geloof voor nodig. Jezus zei, wie in mij gelooft, wie gelooft er in hem? Johannes 14, vers 12. Die zegt Jezus, zal hetzelfde doen als mij. En nog grotere. En nog grotere. Amen. Zeg eens, ik kan dezelfde werken doen als Jezus. En nog grotere. Maar dan ga je wat geloof voor nodig hebben. Want Jezus deed ook door geloof. Amen. Wat is het? Dus dat was het vijfde. Door geloof gaan we ons beloofde land in. 6. Wat doet geloof nog meer? Geloof haalt alle onmogelijkheden van ons leven af. Geloof haalt alle onmogelijkheden van ons leven af. Er zijn meerdere teksten die daarbij horen. Maar een van de teksten is Johannes 11 vers 40. Hoef je niet op te zoeken. Maar dat is vlak voor het Jezus, als Jezus Lazarus opwekt uit de dood, zegt hij, heb ik u niet gezegd dat als u gelooft, u de heerlijkheid van God zult zien? Weet je, er zijn christenen die denken dat Jezus huilde bij Lazarus vanwege Lazarus' dood. Maar dat was niet zo. Jezus wist dat hij hem op ging wekken. Hij zei tegen zijn discipelen, ik ga heen, ik ga hem opwekken uit de dood. Waarom zou je huilen als je weet dat je hem op gaat wekken? Dat slaat nergens op. Jezus huilde vanwege het ongeloof van alle mensen. Zelfs de dichtstbijzijnde mensen. Heer, als u hier geweest was. Heer, later in de toekomst. Maar hij zegt, als je gelooft, zou je de heerlijkheid van God zien. Rol die steen weg. En hij bad in geloof. Hij zei, Heer, ik weet dat u mij altijd verhoort en ook nu zult verhoren. Lazarus, kom naar buiten. En Lazarus liep naar buiten. Heerlijkheid van God. Iets wat totaal onmogelijk was. Iemand die 4 dagen dood was, werd opgewekt uit de dood. Geloof haalt alle onmogelijkheden van ons leven af. En daarom is het goed dat we soms horen van bizarre wonderen. Ook vandaag de dag. Amen. Dat rekt je geloof. Dat rekt je geloof. Soms vragen mensen, Tom, kan God dit of dat genezen? Tom, kan God dat of dat genezen? Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. De vraag is niet wat God kan doen. De vraag is, waar kan je God voor geloven? Amen. We hebben wat bizarre wonderen gezien. Afgelopen genezingsdienst hadden we iemand met een kippenborst. Ik weet niet of iemand dat kent. Dat je borstkas, de ene kant is naar binnen gegroeid, alle botten. De andere kant is vaak normaal, waardoor er echt een gat zit in iemands borstkas. De kracht van God kwam en die borstkas groeide recht. Dat is een cool wonder. We hebben mensen gezien, er was een jonge dame met een stalen plaat en schroef in de schouders die vastgezet waren door artsen. En de kracht van God kwam, ze genas, ze kon de arm weer bewegen. En de stalen platen en schroeven waren weg, ze kon ze niet meer voelen. Dat zijn coole wonderen. Dat zijn coole wonderen, amen. Maar er zijn nog veel grotere wonderen. Ik heb ooit iemand gezien, was niet in onze bediening. Die was blind aan één oog, maar die had geen oog meer. Aan één kant. Die had een glazen oog. Op een gegeven moment bad er een vrouwelijke evangelist voor hem. En hij kon weer zien, door zijn glazen oog. Dus hij haalt zijn glazen oog eruit. Dit staat op YouTube, de video. En hij kan nog steeds zien. Dus je ziet een gat waar geen oog in zit. En hij kan gewoon zien. En sinds dat moment is die man overal rond gaan reizen. Om het evangelie te verkondigen. En dan in een samenkomst zei iedereen die niet gelooft in God. Let op wat hier gaat gebeuren. Hij liet zijn goede oog helemaal afplakken. Met theedoek, alles erop en eraan. Plakband. Dat je onmogelijk iets kon zien. Haalde hij zijn glazen oog eruit. Je zag gewoon een gat in. Gewoon een gat. En dan zei hij, kom maar naar voren met je paspoort, je rijbewijs, je creditcard en ik zal voorlezen wat erop staat. En dan begon hij voor te lezen. En daarna deed een oproep en iedereen kwam tot Jezus. Halleluja. En artsen hebben het onderzocht. We snappen er niks van, we snappen er niks van. Nee, dat is soms een goed ding dat je er niks van snapt. Amen. Sommige mensen kunnen het goed gebruiken dat ze een keer eens niks van snappen. Want je zit te veel in je snappie. Amen. Kom een beetje uit je snappie. Zeg tegen je buurman of je buurvrouw, kom eens een beetje uit je snappie. Weet je, het wordt tijd ook in Nederland dat we wat bizarre wonderen gaan zien. Amen. Prijs God voor de rugpijn. We gaan de video doorsturen naar iedereen. We zorgen dat hij erbij komt. Niet kijken voor het eten. Of tijdens het eten. Maar geloof haalt alle onmogelijkheden van ons leven af. Door het geloof, zegt de Bijbel, hebben ze koninkrijk overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloftes verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Door geloof konden de leeuwen niks doen bij Daniel. Door geloof verbranden ze niet in de vurige oven. Door geloof bouwde Noach een ark. Allemaal door geloof. Heel Hebreeën 11 staat vol met door geloof. Ontvingen Sarah en Abraham kracht om een kind te... Al die dingen, door geloof. Dat is allemaal door geloof. Zie je, dit is het ding. In Lucas 1 vers 37 staat geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Heel veel christenen geloven, bij God is niks onmogelijk. Maar de Bijbel zegt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Dus bij God is alles mogelijk, maar ook alle dingen zijn mogelijk bij wie gelooft. Dat is wat geloof doet. Geloof koppelt ons aan Gods mogelijkheden. Dat is wat geloof doet. Het haalt alle beperkingen, limitaties van je leven af. Geloof koppelt je aan Gods mogelijkheden. Geloof maakt van een normaal persoon een bovennatuurlijk persoon. Dat is wat geloof doet. Waarom als mensen zeggen, ik ben maar gewoon een christen. Gewone christenen bestaan niet. Je bent een geestvervulde, demonuitdrijvende, zieke genezende, in tongentaal sprekende, profeterende, mensen dopende, discipelende christen. Amen. Gewone christenen bestaan niet. Er is niks gewoons aan een christen. Je bent een nieuwe schepping. Je geest is wedergeboren. Je bent gevuld met de geest van God. God zelf woont in jou. Er is niks normaals aan jou. Maar sommige mensen had ik al gezien aan mijn buurvrouw. Er is niks normaals. Maar er is niks normaal aan jou. Je bent een nieuwe schepping. Dat woord betekent iets wat nog nooit eerder gezien of gemaakt is. Dat ben jij. We gaan beseffen wat in ons woont. En wat we ontvangen hebben. Daarom mogen we leren. Ik heb gezegd, als je het ongelofelijke kunt geloven, kun je het onmogelijke ontvangen. Als je het ongelofelijke kunt geloven, kun je het onmogelijke ontvangen. God heeft van ons zoveel dingen gevraagd in geloof. Of we nou wel zieken genezen, demonen uitdrijven of voorziening. We zijn momenteel bezig met een bouwproject van 8 miljoen. En we gaan het schuldenvrij doen. Halleluja. We gaan het schuld. En iedereen die... Hey, dat is niet mogelijk. Alles is mogelijk voor wie gelooft. God heeft nooit aan mij gevraagd, Tom, kun je dit betalen? God vraagt, Tom, kun je hiervoor geloven? Hij roept je niet om ergens voor te betalen. Hij roept je om ergens voor te geloven. Amen. En als God iets bestelt, betaalt hij de rekening. Amen. Als God iets bestelt, betaalt hij de rekening. God zegt tegen me, Tom, ik wil dat je al je boeken gratis weggeeft. Hij vroeg niet, kun je dat betalen? Moest er iemand extra in dienst in ons kantoor om heel de dag bestellingen te verwerken? Loodsruimte erbij, nog meer opslagruimte erbij, transporten. Weet ik voor hoeveel pakketten in de week. We hebben bijna 400.000 boeken weggegeven de afgelopen 2,5 jaar. Het was maar goed dat ik dat niet van tevoren wist. Maar God vroeg niet, kan je ervoor betalen? Kan je God ervoor geloven? Amen. En zeiden we, dat kan niet. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Amen. Dus kom met dat natuurlijke denken. Soms hoor ik voorgangers. Ja, volgend jaar als we dan 5% groeien in leden, hebben we 5% meer inkomsten, kunnen we 5% meer doen. Hey, dat is niet wat het koninkrijk, dat is mensenwerk, dat is menselijke redenatie. Het koninkrijk van God werkt met vermenigvuldiging. Amen. En dat je uit je natuurlijke gang van zaken komt. En God gelooft. Als wij de groei laten zien van frontrunners, iedereen zegt dat kan niet. Dat kan niet. Jawel, als je God gelooft kan dat wel. Waarom zouden dit jaar geen 5 miljoen binnen kunnen komen? Ja, omdat je 2 jaar terug... Maar niet uit wat we 2 jaar terug hebben gedaan. Het gaat om wat God nu aan het doen is. Amen. Kom uit je natuurlijke denken. Weet je, in Nederland moeten we echt doorbreken door een cultuur van ongeloof en redenatie. En doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Nee, doe maar gek, doe je al normaal genoeg in het koninkrijk van God. Amen. God heeft je niet gemaakt om normaal te doen. God heeft je gemaakt om hem te geloven, hem te vertrouwen en het bovennatuurlijke te zien gebeuren. Daar heeft God je voor gemaakt. Amen. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Daarom zeg ik altijd, geloof, ook die tekst in Marcus 9 vers 23, even mijn stift erbij. Daar zegt die vader van die maanzieke jongen, die zegt, Heer, als u iets kunt doen. Als u kunt iets kunt doen, doe dan iets. En jij zegt, nee, als jij kan geloven, alle dingen zijn mogelijk. Ik zeg, geloof brengt je van als naar alles. Heel veel christenen zitten bij als. Oh Heer, als u toch iets kon doen. Als God toch dit, als God toch dat, als God toch zus. Die leven in het gebied van als. Maar God wil je hebben in het gebied van alles. Amen. Dat je alles ontvangt wat God voor je heeft. Amen. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dus, weet je, een van de favoriete dingen van Nederlanders, ben ik achtergekomen, een van de favoriete zinnen van Nederlanders, is nee, dat kan niet. Zodra je zegt dat je iets gaat doen voor het koninkrijk van God, of je zegt iets wat ze niet... Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Toen God ons fulltime de bediening inriep, ik was net klaar met HBO, ik was vroeger jonge student. Mijn vrouw, die was net klaar met bijbelschool. En God riep ons voltijd de bediening in. Ik was 20, 21, mijn vrouw was 19. En iedereen zei, nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Waar ga je inkomen vandaan? Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Je moet eerst zoveel jaar in de wereld werken. Weet je, want je bent te jong. En dan werk je 40 jaar in de wereld en dan ben je te oud. Ik weet precies hoe dat gaat. Je bent altijd te jong, je bent altijd te oud. Het is altijd voor iemand anders. Het is altijd in Afrika, het is altijd ergens anders. Nee, dat kan niet. Maar we hebben het gedaan en het ging prima. Weet je, we gingen God... We hadden €150. Hadden we met z'n tweeën. We moesten een huis hebben, inboedel hebben, trouwen, bediening opzetten. Sommige mensen vragen, wat heb je nodig? Om voltijd de bediening in te gaan. €150. En geloof. Amen. Nee, dat kan niet. Toen ik zei, we gaan een eigen gebouw krijgen. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. We gaan mensen in dienst nemen. Nee, dat kan niet in Nederland. Nee, nee, nee. Nederlanders geven niet. Je moet met vrijwilligers doen. Je moet zelf banen ernaast hebben. Nee, dat kan niet hoor. Dat kan niet. Toen ik zei, we vragen mensen, wat kost jullie conferentie? Wat kost jullie Bijbelschool? Is gratis. Nee, dat kan niet. Nee, nee, nee. Gratis. Nee, dat kan niet. Dan ga je failliet. Ik heb goed nieuws. We zijn er nog. Halleluja. Sinds het begin doen we gratis conferenties, gratis scholen. Het kan prima. Amen. Maar Nederland zegt, nee, dat kan niet. Nee, nee. Gratis Bijbelscholen. Nee, dat kan niet hoor. Dat kan niet. En het is Nederland. Amen. Alles begint. Nee, nee, nee. We gaan gratis boeken weggeven. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee, nee, nee, nee, nee. We gaan al onze boeken gratis. Nee, nee, nee, dat kan niet. Dat kan niet, dat kan niet. Ze zeggen, we gaan een nieuw gebouw kopen. Oh, nee, nee, nee, dat kan niet. Waar ga je geld lenen? Bij welke bank? We gaan geen geld lenen. Nee, dat kan niet. Soms krijg je bijna hartaanval. Nee, nee, nee, nee, nee. We hebben zoveel ontmoedigers in de kerk. Want nee, dat kan niet. Dat kan niet. Wat ze eigenlijk zeggen, ik kan God er niet voor geloven. Ik geloof het niet. Dat is wat ze bedoelen. Ik geloof het niet. Maar ik geloof het wel. Halleluja. En alles is mogelijk voor wie gelooft. En alles wat van mensen zeiden dat we het niet konden doen, hebben we gedaan of zijn we aan het doen. Amen. We hebben één pand, hebben we nu gekocht, schuldenvrij. Stuk bouwgrond ernaast, zijn we aan het kopen, schuldenvrij. De hele bouw gaan we doen, schuldenvrij. Halleluja. Als je God durft te geloven op zijn woord. De Bijbel zegt, onder de zegen zul je uitsluitend uitlenen, nooit hoeven te lenen. Dat is de zegen van God. Nee, dat kan niet. Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Het heeft te maken, waar kan je God voor geloven? Ik luister niet naar wat mensen zeggen wat ik wel of niet kan doen. Ik luister naar wat God zegt wat we wel en niet kunnen doen. Als God het zegt, en je gelooft God, gebeurt het. Is het niet eens mensenwerk? Het is niet wat wij, het is wat God zegt. Amen. Het is niet de wil van God dat mensen in allerlei ellende, onmogelijkheden en beperkingen leven. Maar God is niet het probleem, onze denkkaders zijn het probleem. Wij kunnen God beperken. Wij kunnen God beperken. Door wat wij geloven, wat wij denken en wat wij zeggen. We zeggen, nee, je kan God niet beperken. Je kan God wel beperken. Psalm 78, vers 41. Spreekt er over de Israëlieten in de woestijn. Telkens stelde zij God op de proef en zij beperkte de heiligen van Israël. Zij beperkte de heiligen van Israël. Zij beperkte God. Door wat jij gelooft, door hoe jij denkt, door wat jij zegt, beperk je God. In Markus 6 lezen we dat Jezus in Nazareth kwam. En Jezus deed allerlei grote wonderen. Sterker nog, aan het eind van het hoofdstuk, in Markus 6, uit mijn hoofd in vers 56, staat dat alle die hem aanraakten werden gezond. Maar in Markus 6 in Nazareth staat, en hij, Jezus, kon daar geen kracht doen. Staat niet, hij wilde het niet. Hij kon het niet. Hij legde slechts enkele zieken de hand op en genas zijn. Er waren geen grote wonderen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Dus God werkt met ons geloof, of is beperkt door ons ongeloof. Nummer 7. Wat doet geloof nog meer? We leven door geloof. Of we wandelen door geloof. Twee teksten die erbij horen. 2 Korinthe 5 vers 7. Waar staat, wij wandelen door geloof. En niet door aanschouwen. Wij wandelen door geloof. En niet door aanschouwen. Dus in je wandel met God hoor je te wandelen door wat je gelooft. Niet door wat je ziet. Niet door wat je hoort. Niet door wat je voelt. Daarom zeg ik altijd, we zijn gelovigen, geen gevoeligen. Sommige christenen zijn gevoeligen. Die wandelen door hun gevoel. Sommige christenen zeggen, ik ben hypergevoelig. Ik ben hypergelovig. Amen. Romeinen 1 vers 17. Daar staat dit. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit het geloof tot het geloof. Dus je leeft uit geloof, maar je leeft ook tot geloof. Zoals geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Staat volgens mij 4 of 5 keer in de Bijbel. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Een christen hoort te wandelen uit geloof. Je kan niet met God wandelen op basis van je gevoel. Het probleem is dat we een, op sommige plekken min of meer zielschristendom hebben gecreëerd. Met heel veel aandacht voor de ziel. Het probleem met zielschristendom is dat je zielige mensen krijgt. Gefocust op hun ziel, op hun gevoel, op hun emoties. En al die dingen hebben een plek. Maar niet achter het stuur van je leven. Daar zit je wedergeboren geest. En de Bijbel zegt, met je geest geloof je God. Je geest wandelt uit geloof. Dus je ziel, ja, je hebt wel een ziel. Alleen je moet leren om daarmee om te gaan. En je gevoel en je emoties de juiste plek te geven in je leven.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Wil jij groeien in genezing, bevrijding, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's? Ga dan naar bijbelschool.tv en volg onze part-time Bijbelschool via videoonderwijs. Door het onderwijs word je toegerust om op je bestemming te komen en komt je hele geestelijke leven tot bloei. Maak nu je gratis account aan via bijbelschool.tv.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Je kan alleen maar met God wandelen. Romeinen 1 vers 9, daar zegt Paulus, ik dien God vanuit mijn geest. God is geest. En als je met God wil functioneren, moet je functioneren vanuit je geest. Dus je hele leven is wandelen met God. Het zal gaan vanuit geloof, je gebedsverhoring. Maar ook het vergeven van mensen die je onrecht aandoen. Kan alleen maar vanuit geloof. Kan alleen maar vanuit geloof. Ga niet op basis van gevoel, emoties, of je het snapt, of je het wil. Is een pure geloofstaat. Is een pure geloofstaat. Je hele levenswandel met God moet je leven vanuit geloof. Nummer 8. We gaan het gewoon redden vanavond. Halleluja. Nummer 8. Geloof geeft ons overwinning over uitdagingen en problemen. Geloof geeft ons overwinning. Zeg eens, geloof geeft mij overwinning. Over uitdagingen en problemen. Nou, dit is echt een kerntekst. 1 Korinther 10 vers 13. 1 Korinther 10 vers 13. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Om die te kunnen doorstaan. God staat niet toe dat jij verzocht wordt. Dat er problemen, dat er uitdagingen in je leven komen die je niet aan kan. Alle uitdagingen op jouw pad kan je overwinnen door geloof. Alle uitdagingen. Dit is ook zo'n kerntekst. 1 Johannes 5 vers 4. Al wat uit God geboren is. Dat ben jij. Je bent uit God geboren. Zeg eens, ik ben uit God geboren. Overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Je bent uit God geboren. En je hebt geloof. En daarmee kan je alles wat je in deze wereld tegenkomt overwinnen. Daarom zegt de Bijbel in 1 Petrus 5 vers 8. Dat we weerstand moeten bieden aan de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie die zou kunnen verslinden. Maar bied weerstand aan hem. Vast in het geloof staat er meteen achter. Het maakt niet uit wat de duivel op jouw pad gooit. Ja, er is, jij kan het overwinnen. Je kan het probleem overwinnen. Door geloof. Jezus leerde Petrus en ons allemaal dat we bergen kunnen verplaatsen door ons geloof. En het mooie is, Jezus zegt dat je kan tegen een berg spreken. Die berg staat symbool voor problemen. Een berg staat symbool voor iets wat gewoon lijkt, dat ding gaat nooit weg. Maar Jezus leert dus, je kan hem in de zee werpen. En zelfs de Mount Everest past in het diepste punt van de zee. En er blijft er ruimte over. Dus ik weet niet wat jouw berg is, maar er is een zee diep genoeg om hem in te smijten. Amen. En Jezus leert ons om bergen te verplaatsen, niet om bergen te beklimmen. Halleluja. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben liever een berg verplaatsen dan een berg beklimmer. Jezus leerde ook zijn discipelen om de storm te stillen.

Allemaal. Jezus genas zieken, de discipelen genazen zieken. En wij horen dat te doen. Jezus dreef de man uit, zijn discipelen deden het. Jezus wekte de dood op en zei tegen zijn discipelen, wekte de dood op. Deden ze ook in Handelingen. Jezus liep op water, maar Petrus liep ook op water. En toen die zonk, zei Jezus niet, maar dat komt omdat je niet de zoon van God bent. Hij zegt, Petrus, waarom ben je zo angstig, kleingelovige? Petrus liep ook op water. Toen er voedseltekort was, zei Jezus, geef jullie hun te eten. Hij daagde zijn discipelen uit om hetzelfde te doen. Toen ze Jezus wakker maakte in de storm, zegt hij, waar is jullie geloof? Waarom maak je mij wakker? In andere woorden, doe het zelf. Weet je, het koninkrijk van God is één grote doe-het-zelf-zaak. Sommige christenen denken altijd dat een ander iets voor hem moet doen. Ga naar de pastor toe. Bid voor mij. Verplaats mijn berg. Nee, doe het zelf. Dat is een heel Bijbels antwoord. Het scheelt een hele hoop pastoraat. Doe het zelf. Dat is een mooie quote. Het koninkrijk van God is een grote doe-het-zelf-zaak. Kazopen tegeltje. Toen Petrus zei, Heer, de vijgenboom is vervloekt, zei Jezus, heb geloof in God. Jij kan het zelf te doen. Toen de discipelen niet lukt om die maanzieke jongen te genezen, Jezus, hoe lang moet ik het voordoen? Heer, waarom konden we het niet? Vanwege jullie ongeloof. Elk wonder daagde Jezus zijn discipelen uit. Om het ook te doen. Bovendien zie je, weet je, ik heb een hele radicale preek. Die ik hou als ik ergens maar één keer wil preken. Dat is een grapje. Nu gaan mensen kijken waar ik die heb gepreekt. Dat is niet zo, dat is een grapje. Maar, ik weet wel meteen of er een match is of niet. Maar de titel van die preek is, je hebt geen problemen. Het enige wat je nodig hebt is geloof in God. Je hebt geen problemen. Het enige wat je nodig hebt is geloof in God. Dan zeg je, ja, dat is wel heel radicaal. Is het ook. Maar het is wel wat Jezus onderwijst. Telkens, wanneer mensen met een probleem naar Jezus kwamen, begon Jezus over hun geloof. Iedere keer. Iedere keer. Bij Lazarus zeiden ze, Heer, onze geliefde is overleden. Als je gelooft, zul je de heerlijkheid van God zien. De vader zei, Heer, mijn zoon is ernstig bezeten. Als jij kan geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Jairus zei, Heer, mijn dochter ligt op sterven. Vrees niet, geloof alleen. De twee blinden zeiden, Heer, help ons, we zijn blind. Jij zei, het zal gaan naar je geloof. De discipelen zeiden, Heer, we vergaan. Waarom ben je bang? Heb je dan geen geloof? Petrus zei, Heer, help ik verdrink. Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Heer, waarom konden wij hem niet genezen? Vanwege jullie ongeloof. Elke keer als mensen met een probleem naar Jezus kwamen, begon Jezus over hun geloof. Elke keer. Empathie is goed, ook als mensen problemen hebben, maar je moet mensen helpen naar een punt van geloof. Deed Jezus ook bij die maanzieke jongen, bij die vader. Als jij kan geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Help mensen naar een punt van geloof. Want dat is waar God mee werkt. God werkt met geloof. Dus, weet je, de geloofsboodschap is misschien radicaal, maar het is wel wat mensen nodig hebben. Ik sprak een keer op een bijbelschool over geloof. Zijn van die studenten, oh, ons is geleerd dat je nooit met iemand over geloof mag praten. Dat kan ze bezeren. Zeg, het is maar goed dat Jezus niet naar deze bijbelschool is geweest. Die begon altijd met mensen over hun geloof. Jezus wees mensen op hun geloof. Of hij prees mensen voor hun geloof. Hij zei, dochter, je geloof heeft je genezen. Hij zei tegen de hoofdman, zo'n groot geloof heb ik in Israël nog niet gevonden. Amen. Tegen de Canaanese vrouw, hij zei, groot is je geloof. Dus Jezus wees mensen op geloof. Of hij prees mensen voor hun geloof. Jezus zei nooit tegen iemand, voorwaar, zo'n groot probleem heb ik nog nooit in Israël gevonden. Sommige mensen komen met hun probleem, ook in de kerk, ook naar God. Weet je, die bloedvloeiende vrouw trok Jezus niet aan zijn jasje om te vertellen over zijn probleem. Ja, Heer, ik heb dit al 12 jaar lang bloedvloeiend, ik ben een arts geweest met dit en dat. Zo komen sommige christenen. Bid voor mij, ik heb het al zo lang, dit zegt de arts, die zegt die, dit zegt die. Ik heb een buurman, die heeft een tante, die heeft een buurvrouw, die loont daar weer naast. En die heeft het ook, en dat is ook heel verschrikkelijk gegaan. Ik ben al bij die geweest, bij Herman Boog geweest, bij Martin Konsta geweest, ben daar geweest, Jan Zijlstra geweest, maar die is er nu niet meer, kan ik niet meer naartoe. We beginnen met een probleem. Maar die bloedvloeiende vrouw vertelde achteraf het hele verhaal. Als getuigenis. Vooraf kwam ze alleen met de geloof. Jezus had nooit zo'n groot probleem heb ik nog nooit in Israël gevonden. Hij zei wel zo'n groot geloof heb ik nog nooit in Israël gevonden. Weet je, er is maar één ding in de Bijbel waar Jezus zich over verwondert. Dat is geloof of ongeloof. In Nazareth staat er, hij verwonderde zich over een ongeloof. Hij verwonderde zich over een ongeloof. En bij die hoofdman zei hij, zegt waarom, hij verwonderde zich over hem.

0: vanwege zijn grote geloof. Ik heb besloten, als Jezus verwonderd gaat zijn over mijn geloof, niet over mijn ongeloof. Amen. Ik zeg, Heer, ik geloof u daarvoor. Daarvoor? Ja, daarvoor. Het is tijd om God te verwonderen. Amen. Met wat geloof in Nederland. Want God zegt, wat doen ze nou in Nederland? Hé, hey, ze gaan mij geloven voor dingen. Eindelijk. Halleluja. Prijs God. Je hebt wat geloof nodig. Amen. Ook in kerkdiensten, genezingsdiensten. Dat je een oproep doet en zegt, kom naar voren, kijk wat er gebeurt. Zeg, kom naar voren, we gaan zieken genezen. Kom naar voren, je gaat genezing ontvangen. Amen. Negende, ga ik heel kort over zijn. Namelijk, geloof is een schild tegen alle aanvallen van de vijand. Daar heb ik een boekje over, schild van geloof. Kan je gratis meenemen of gratis bestellen. Dus hoef ik het nu niet lang over te hebben. Wie heeft het boekje al gelezen? Kijk, heel veel mensen. Je leest hem echt in een uurtje, lees je hem uit. Het is een heel klein pocketboekje. Dus je neemt hem achteraf mee. Maar Efeze hoofdstuk 6 leert ons, neem bovenal het schild van het geloof op. Waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult blussen. Dus jouw geloof werkt als een schild. Dat leert ons nog iets over geloof. Geloof gebruik je om van God te ontvangen en dingen van de duivel af te stoten. Zie je dat? Je gebruikt je geloof om dingen van God te ontvangen, maar ook dingen van de duivel af te stoten. En in mijn boekje heb ik 5 punten over het schild van geloof. Die ik nu niet allemaal ga herhalen. Maar lees het boekje, het gaat je echt zegenen. En als laatste, wat geloof doet. Mag je opzoeken. En dat is de laatste tekst die we opzoeken. De rest doe ik uit mijn hoofd. Ik heb ook ontdekt dat je als prediker meerdere keren een preek mag afsluiten. Paulus doet dat ook in zijn brieven. Zegt hij, tenslotte broeders. Hup, heel hoofdstuk erbij. Tenslotte broeders, nog een hoofdstuk erbij. Zie je, ik dacht, precies hetzelfde. Ben je al gezegend vanavond? Begint er iets te gebeuren in je hart als je over geloof hoort. Wie heeft er nu al nieuwe dingen geleerd? Openbaring over geloof. Amen. En het was de eerste avond. Halleluja. Het tiende wat geloof doet. Hebreeën 11 vers 33 zegt. Zij hebben door het geloof. En dan staat er koninkrijken overwonnen. De Engelse vertaling zegt. Heeft subdued nations. Het tiende is geloof verandert landen. Geloof verandert landen. En dit is iets waar je eigenlijk nooit een preek of een bijbelstudie over hoort. Maar ik geloof dat dit een van de hoogste vormen is van geloof. Geloof om landen te veranderen. Er is een geloof om landen te veranderen. Door het geloof hebben ze koninkrijken overwonnen. Hebben ze koninkrijken veranderd. Er waren mensen in de Bijbel, en er zijn mensen vandaag, die door hun geloof hele koninkrijken onderwerpen. Landen veranderen. Er is een mate van geloof om landen te veranderen. In de Bijbel hebben we die voorbeelden. Denk aan een Jozef, die door zijn geloof Egypte veranderde. Mozes veranderde Egypte, een beloofde land. Jozua. Elia, Elisa, door hun geloof. Ook de koningen. Inderdaad, mensen als een Simson, de Richter, Daniel, veranderde Babylon door zijn geloof. De apostel Paulus. Samen met andere apostelen veranderde Israël, veranderde Jeruzalem, veranderde hele gebieden. Deze mensen hebben heel Jeruzalem vervuld met hun leer. In Handelingen 17 staat er, deze mensen die de wereld op zijn kop zetten, zijn nu hier gekomen. Dat was de reputatie van de christenen. Paulus schrijft in Romeinen 15, staat in mijn hoofd, ik ben op zoek naar nieuwe gebieden om Christus te veranderen. Ik wil niet bouwen op het fundament van een ander. En dan zegt hij, ik hoop naar Spanje te gaan. Duizenden kilometers verderop. Om nieuwe gebieden te komen. In 40 jaar veranderden ze de wereld. Net zoals Nederland. We leven in een christelijk land tussen haakjes. Met christelijke fundamenten in onze geschiedenis. Hele landen zijn veranderd. Hele landen zijn veranderd. Door het geloof hebben ze landen veranderd. En ook vandaag de dag zijn er mensen die een mate van geloof hebben. Weet je, misschien zeg jij, maar geloof is misschien niet om heel land veranderen. Maar misschien een vakgebied. Misschien een woonplaats. Misschien een provincie. Misschien een straat. Maar dat je geloof krijgt om een gebied te veranderen. Of een vakgebied, of wat het ook is. En ik noem nu alleen wat bedieningen op. Maar er zijn ook mensen die de de businesswereld veranderd. Hebben die gewoon letterlijk door hun geloof. Je hoeft niet per se een prediker te zijn. Om dingen te doen voor het koninkrijk van God. Sterker nog, heel veel mensen die God gebruikt waren geen predikers. Er waren, bijvoorbeeld een Amerikaan waar ik aan moet denken. William Belk heette die, van de Belk Department Stores. Volgens mij heette die William. Hij zei, hij had een soort warenhuis. Hij zei, voordat ik een nieuwe locatie bouw, dus een nieuwe vestiging van mijn bedrijf, zoek ik eerst een kerk op, die een nieuw kerkgebouw nodig heeft, die eruit groeit. Bouw ik een nieuw kerkgebouw en dan pas bouw ik mijn bedrijf er. Aan het eind van zijn leven had hij 335 kerkgebouwen gebouwd voor kerken. 335. Geen prediker, geen voorganger, zakenman. Die een verbond aanging met God. En zo zijn er veel. Weet je, ik los van... Maar ook in Nederland hebben we dat soort mensen nodig. Die snappen dat ze in de businesswereld minstens zoveel, misschien nog meer kunnen doen voor het koninkrijk van God. Of die als lerares, of waar je ook geplaatst bent. Dat je van invloed bent voor het koninkrijk van God. Jaren terug sprak ik in een dienst. Iemand die ik nog nooit had gezien, ging helemaal achteraan zitten, een lange vent. En ik wijs hem aan, ik zeg helemaal, je zit helemaal achteraan, ik heb het woord van God voor je, gaan staan. Die man nog nooit gezien. Ik zeg, ik zie dat je handen legt op zieken, maar je kan niks zeggen. En je vraagt je af, genezen ze of niet? En God zegt ze genezen door je handen, ook als je niks zegt. En die man die werd geraakt en hij kwam naar me toe achteraf. En hij zei, dit is precies mijn gebed. Hij zei, ik ben ambulancechauffeur. Heel vaak leg ik handen op zieken, maar vanwege alles wat er gaande is, kan ik niet uitgebreid voor ze zitten bidden. En ik vroeg me altijd af, Heer, genezen ze? Ook als ik niks kan zeggen. En precies de vraag die in zijn hart zit, profeteerde ik uit over zijn leven. Het ding is, hij is ambulancechauffeur. Wonderen vonden plaats. Gewoon, hij kwam op plekken waar ik niet kom. En ging gewoon staan in zijn autoriteit. Er gebeurden machtige wonderen. Dus waar jij ook geplaatst bent. Weet je, er is geloof om gebieden te veranderen. De evangelist Reinhard Bonke kreeg een visioen van een Afrika. Wat gewassen werd in bloed. Het bloed van Christus. En tijdens zijn bediening maakten 75 miljoen mensen een keuze voor Jezus. 75 miljoen. Je kan video's opzoeken van campagnes waar 3 miljoen mensen in één campagne een keuze maken voor Jezus. Hele landen zijn veranderd. Toen ik in Burundi moest spreken, waren ontzettend veel wedergeboren christenen. Ik vroeg aan mijn gids, hoe komt het dat er zoveel wedergeboren christenen zijn? Hij zei, door de bediening van Reinhard Bonke is ons hele land in één week veranderd. Hij zei, er wonen 10 miljoen mensen. Het was een van oorsprong Rooms-Katholiek land, maar meer in de roots. Niemand deed er iets mee, geen actief geloof. Gewoon een soort volksgeloof. En toen kwam Reinhard Bonke. Meer dan 1 miljoen mensen kwamen naar zijn campagne. 10% van de inwoners van het land gaven hun leven aan Jezus. En sindsdien is de meerderheid van ons land zijn wedergeboren christenen. Zijn bediening veranderde een land. T.L. Osborne heeft Nederland veranderd. Toen hij 35, toen hij naar het Malieveld ging. Volgens mij was het 56 of 58. In 58. Je kan het opzoeken, Holland Wonder op YouTube. Waar 100.000 Nederlanders iedere dag samenkwamen. Op de trams en de treinen stond niet Malieveld, stond T.L. Osborne. En mensen genazen, het was het start van de Pinkstergemeente. De charismatische beweging in Nederland als het ware. De doop in de geest, heel veel is daaruit voortgekomen. Een jonge man, in zijn 30e jaren. Je kan de affiches, kan je nog vinden. Hij zegt, ik ben geen bijzondere theoloog. Ik ben gewoon een boerenjongen. Ik kom gewoon het woord van God prediken. Als mensen het geloven, zal God wonderen doen in hun midden. Gewoon zo eenvoudig. En God gebruikt hem om ons land te veranderen. Weet je dat de bediening van John G. Lake Nederland heeft veranderd? John G. Lake veranderde sowieso Zuid-Afrika. 5 jaar in bediening. Hij stichtte meer dan 500 kerken in 5 jaar. En weet ik voor hoeveel tienduizenden genezingen. Daarna ging hij 5 jaar wonen in Spokane, Washington. En er waren meer dan 100.000 door artsen geregistreerde genezingen door zijn bediening. En Washington werd de gezondste stad ter wereld. Spokane, Washington. Officieel uitgeroepen door zijn bediening. Op een gegeven moment de koningin van Nederland, volgens mij was het koningin Juliana of Wilhelmina, kon geen kinderen krijgen. Had 5 of 8 miskramen gehad. Totdat ze John G. Lake vroeg om voor haar te bidden. Hij bad voor haar en ze kreeg de dochter. Nederland is veranderd door zijn bediening. Jan Sjoerd Pasterkamp, nog zo'n voorbeeld van Papua-Nieuw-Guinea. Hoe zijn bediening dat land heeft veranderd. Meer dan 600 gemeentes kwamen daaruit voort. Opwekking op de Solomonseilanden daar. Maar vlak voor de dood van Jan Soert, Jan Soert was mijn geestelijk vader, was er een onderzoek van wetenschappers naar die opwekking die daar gaande was. En hoe is dat ontstaan? En ze kwamen 50 jaar geleden uit bij de naam Jan Soert Wasterkamp. En ze belden iets van 50 jaar daarna op. We komen uw naam tegen bij die opwekking. Was toen begonnen, toen hij daar predikte. En het land letterlijk veranderd. Anne van der Bijl, als ik predik in het Oostblok, altijd vragen mensen, do you know Brother Andrew? Do you know Brother Andrew? Ik sprak in de grootste gemeente van Albanië. Ik vroeg in die voorgang, hoe bent u tot geloof gekomen? Hij zegt, toen nog niemand in dit land mocht komen te prediken, kwam er een man onze huiskamer binnen, predikte het evangelie. Wie was het? Brother Andrew, Anne van der Bijl. Die man leidt nu de grootste gemeente van Albanië. Hij veranderde landen. Veranderde landen door zijn bediening. Jan Zijlstra, kort geleden overleden. In zijn campagnes in Nederland. Sowieso is Nederland veranderd door zijn bediening. Geloof voor genezing. Hoe erg hij ook bekritiseerd wordt. Hij ging door en door en door en door. Heel veel mensen hadden nog nooit van genezing gehoord. Tenzij het was door Jan Zijlstra. Heel veel mensen hadden nog nooit een wonder gezien op video. Alleen door Jan Zijlstra. En in zijn campagnes, alleen in Nederland, maakte 150.000 mensen geregistreerd een beslissing voor Jezus Christus. Dat is 1% van Nederland. 1% van Nederland. Als we 100 Jan Zijlstra's zouden hebben, was Nederland gered. En we hebben er meer dan 100. Amen. We hebben er meer dan 100. William en Catherine Booth, oprichters van het leger des Heils. Toen ze stierven, hadden ze 16.000 officiers actief in 85 landen. Miljoenen mensen kwamen tot geloof. Charles Spurgeon zei over het leger des Heils. Als het leger des Heils ooit uit Londen gaat, kunnen nog geen 5.000 politieagenten hun werk vervangen. En zo zijn er vele andere mannen, vrouwen van God. We zouden er heel veel op kunnen noemen. Maar dat gaan we nu niet doen. Maar die door hun geloof hele landen veranderen. Of gebieden veranderen, streken veranderen. Een vakgebied veranderen. Weet je, en vaak waren het mensen die ontzettend tegengewerkt zijn in hun leven. Waarom? Ze zagen iets wat de rest niet zag. Zij zagen een Afrika gered. Een Nederland gered. Een beweging van de Heilige Geest in Nederland. En de rest ziet het niet. Zoals Elia, die zegt het gaat regenen. En die zegt er is een wolkeloze hemel. De vraag is, kan je God geloven voor regen onder een wolkeloze hemel? Als niemand nog de wolken ziet. Als niemand nog de regen voelt. En jij zegt, God zegt, het gaat regenen in dit land. Weet je dat je geloof hebt dat Nederland verandert? Ik geloof God dat Nederland verandert. Amen. Ik geloof God voor een omkeer in dit land. Nederland is niet op een hellend vlak als het gaat om het evangelie in de kerk. Nederland zal gered worden. Kerken zullen gesticht worden. Opwekking zal uitbreken. Amen. De duivel zal Nederland niet hebben. Islam zal Nederland niet hebben. Vrijmetselarij zal Nederland niet hebben. Jezus Christus is Heer over Nederland. Amen. Halleluja. En we geloven God voor regen onder een wolkeloze hemel. Dus als mensen mij vragen, waarom preek je zoveel over geloof? Waarom? Omdat ik wil dat mensen worden gered. Omdat ik wil dat mensen God behagen. Omdat ik wil dat onze gebeden beantwoord worden. Omdat ik wil dat we Gods beloftes ontvangen. Omdat ik wil dat mensen wandelen in geloof, een levenswandel hebben. Ik wil dat mensen in een beloofde land komen. Ik wil dat mensen onmogelijkheden overwinnen. Ik wil dat mensen geen nederlagen hebben, maar overwinning. Ik wil dat ze een schild hebben tegen de duivel. En ik geloof dat landen gaan veranderd worden. Amen. Daarom prediken we over geloof. Dus dat is wat geloof doet. Halleluja.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
3: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs. En dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Wij vrienden en ik zijn erbij. De SEN, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren, ja, score nu je ticket op decent.nl.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
9: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
11: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio. Laat God Radio niet stilvallen.
12: From Amsterdam to London, Long to Jerusalem to New York, to Mexico City.
11: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
12: Jesus Christ.
11: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoor

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom weer naar Dagelijks Brood. Het is alweer vrijdag, de laatste dag van de week. Deze week hebben we het over grotere werken door geestelijk te zijn. 1 Korinten 14 vers 1 zegt, jaag de liefde na en streef naar geestelijke gaven, vooral dat u daarna mag profiteren. Dus, en vooral daarna dat u mag profiteren. Dus ik heb gezegd dat geestelijke gaven daar, dat woord gaven was er niet, het is gewoon geestelijkheid. Dus de Bijbel bemoedigt ons om geestelijk te zijn, om naar geestelijkheid te streven. En we hadden gelezen in Romeinen 8 vers 5 dat zij die de dingen van het vlees bedenken, eigenlijk zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, en zij die naar de geest zijn, bedenken de dingen van de geest. En we hebben ook erover gesproken, wat betekent het om geestelijk te zijn? En ik heb gezegd, het betekent dat je de dingen van de geest bedenkt. Het betekent om geleid te worden door de Heilige Geest. We hebben gelezen in Romeinen 8 natuurlijk. Voor zoveel als door de Geest van God geleid worden, dit zijn de kinderen van God. En ik heb gezegd, het betekent dat de Geest van Christus in je woont. En het betekent dat het woord van God je leven beheert. En je onderwerpt je aan Gods woord. Nou, ik heb ook over gesproken over het vlees. En ik had gezegd, het vlees is simpelweg gezegd, dat wordt de lustige begeerte van het lichaam stimuleert. En ik heb ook gezegd dat het vlees is de grootste vijand om in de geest te wandelen. Het vlees eigenlijk is de grootste vijand, is het grootste vijand om in de geest te wandelen. En de werking van het vlees hadden wij gelezen in Galaten 5 vers 19. Dan laten we het eigenlijk opnieuw lezen. Galaten 5 vanaf vers 19, dat vind je de werking van het vlees. Ze zegt, het is bekend wat de werking van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dus je ziet al van eigenlijk, de Bijbel zegt je dat zij die zulke dingen doen, dus zoals ruzie, woedeuitbarsting. Hij zegt, zij die zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Nou, weet dat Paulus sprak nogmaals tot de kerk, oké? Hij sprak niet tot ongelovige mensen. Hij sprak tot de gemeente in Galaten. Dus dat betekent dus dat je kan gelovig zijn, maar jezelf begeven aan deze dingen. Het hoeft niet, want je bent toch geestelijk. Je hebt de geest van God in je. Maar je moet leren hoe je het vlees, hoe je eigenlijk het vlees kan elimineren. En ik had gezegd dat je kan het vlees buitenspel zetten. Dat kan je vinden in Galaten 5 en 16. Wandel door de geest en je zal de begeertes van het vlees zeker niet vervullen, niet volbrengen. Nou, laten we even kijken in het boek van Colossenzen 3 vers 5. We praten nu over van hoe dood je eigenlijk, hoe zet je het vlees buitenspel, zodat je geestelijk kan zijn om Gods wil te vervullen, om grotere werken te kunnen doen. Onthoud nog steeds, we praten over grotere werken door geestelijk te zijn. De eerste was grotere werken door op de Heer te wachten, of de Heer te zoeken, sorry. Nummer 2 was grotere werken door op de Heer te wachten. Nummer 3 nu is grotere werken door geestelijk te zijn. En ik heb gezegd, maak het niet hooggesproken. Oké? Geestelijk zijn is heel simpel. Laat het woord van God rijkelijk in je hart wonen. Word geleid door de Heilige Geest. We lazen de verhaal van Petrus. Hoe hij eigenlijk een openbaring ontving. En Jezus zei, vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel. Dus we zien dat het hoeft niet hooggesproken te zijn. Sommige mensen zijn te, ik noem ze overgeestelijk. En eigenlijk kan je niet overgeestelijk zijn. Dat kan eigenlijk niet. Maar ze zijn eigenlijk gewoon vleeselijk. Van, oh, de Heer zegt, kabbala, we gaan ze eerst in onderkend tongen bidden. Gewoon, als de Heer zegt, zeg het gewoon in één keer. Ga niet openlijk een show uithangen, oké? En natuurlijk, kan het zijn dat je in tongen moet bidden van tevoren? 100%. Kan het zijn dat je in tongen bidt tijdens het profeteren? Het kan, 100%. Maar je weet wat ik bedoel, van de mensen die heel geestelijk willen lijken, maar ze zijn eigenlijk vleeselijk. Ik ben niet onder de indruk van die mensen. En ik zeg eigenlijk, ik ben eigenlijk weinig onder de indruk als iemand heel geestelijk met mij wil zijn. Ik ben er weinig van onder de indruk. Want ik heb gezien dat de mensen die zo geestelijk lijken, zijn de meest vleeselijke mensen. Zijn de mensen die als eerst jaloers worden. Zijn de mensen die als eerst aanstoot nemen als iemand iets zegt. Dan ben je totaal niet geestelijk. Dat is gewoon vleeselijke gedrag. En kinderlijke gedrag in Christus. Maar jij bent niet vleeselijk en je bent niet kinderlijk. Amen. Amen. Nou, Colossenzen 3 vers 5. Hoe zet je vlees buitenspel? Colossenzen 3 vers 5 zegt: dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeertes en de hebzucht die afgoderij is. Het zegt dood dan de leden die op de aarde zijn. Dus met andere woorden, alles wat jou tot ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en hebzucht of afgoderij wil brengen. Hij zegt dood deze dingen. Dus met andere woorden, wees heel consequent. Wees heel consequent, continu erop. Als je merkt dat je hebt gelogen in één keer, zeg gewoon in één keer, oh sorry Heer dat ik heb gedaan. En spreek gelijk de waarheid. Als je merkt dat je in één keer boos werd, onnodig, het is niet nodig, maar ja, woede uitbarsting. Herstel jezelf gelijk. Als je merkt dat je iets doet wat je voelt de Heilige Geest zegt van hey, als je niet moet doen, herstel dat ding gelijk. Doe het gelijk, het is belangrijk. Hij zegt dood dan de leden. Wees consequent met de geest van de Heer of met je geestelijk zijn, oké? Nou, hoe wandel je in de geest? Ik heb volgens mij ook gisteren erover gehad. Efeze 5 vers 18. Laten wij het opnieuw even lezen. Efeze 5 vers 18. Het zegt, en word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is. Maar word vervuld met de Heilige Geest. Word vervuld met de Geest. Nou, sommige mensen, ze lezen deze tekst. Ze zeggen gelijk van, ja zie je, God zegt je mag wat drinken, maar niet dronken worden. Er zijn mensen die gewoon graag willen drinken. De tekst ging je totaal niet over. Paulus maakte een vergelijking. Oké? Hij maakte een vergelijking. Hij zegt niet van, oh, de tekst was niet om van, oh, niet dronken worden hoor. Nee, het was een vergelijking. Sommige mensen willen gewoon alles pakken om te doen wat ze graag willen doen. Zeggen, ja, de Bijbel zegt, je mag niet dronken worden, maar je mag gewoon drinken. Nee, dat is niet wat de tekst over ging. Hij wilde gewoon een vergelijking maken met vol te zijn van de geest. Daarom zegt hij, word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is. Maar in tegendeel, word vervuld met de Heilige Geest. Nou, wat heeft wijn met de Heilige Geest te maken? Eigenlijk, natuurlijk gezien, bijna niks. We weten natuurlijk symbolisch de wijn van de Heilige Geest, nieuw wijn, noem maar op. Dus hij heeft het hier niet over van, oh, word drink, maar word niet dronken. Nee, de nadruk ligt hier op vol te zijn van de Heilige Geest. Oké? Duidelijk. En dan zegt hij dus, hoe word je vol van de Heilige Geest? Het gebeurt elke dag. En dan zegt hij in vers 19, en spreek onder elkaar met psalmen. Ik heb gezegd, hij zegt eigenlijk hier, spreek tot jezelf in psalmen, loofzangen en geestelijke liederen. Psalmen is gewoon heel simpel. Psalmen hebben wij in de Bijbel. Of, ik kan niet zo mooi zingen, laat mij nu even niet zingen. Ik kan wel heel mooi zingen, maar nu even niet, oké? Nou, en dan praten we over loofzangen. Loofzangen is wat wij zingen bijvoorbeeld in de kerk. Psalmen ook natuurlijk. Psalmen, ik noem het de oude hymns. Then sings my soul. In die gang, waar gaat die op? Dat zijn psalmen, oké? Nou, loofzangen zijn wat wij zingen voornamelijk, ik noem het met contemporary music. Dus, oh, de dansen en zingen die wij doen. Hij zegt, hey, doe dat vaak met jezelf. En dan zegt hij, en geestelijke liederen. Nou, geestelijke liederen heeft niet te maken per se met, oh, het liedje gaat over God. Want loofzangen zijn ook geestelijk. Psalmen zijn ook geestelijk. Dus hij heeft het je over zingen in tongen. Want hij zei in 1 Korinthe 14, vers, volgens mij vanaf vers 14 zegt hij, als ik in tongen bid, bid mijn geest. Dan zegt hij, ik zal met mijn geest bidden, maar ook met mijn verstand bidden. En dan zegt hij ook, ik zal met mijn geest zingen en ook met mijn verstand zingen. Dus geestelijke liederen, ja, geloof ik, is zingen in tongen. Zingen in tongen, bijvoorbeeld. Je bent gewoon in geestelijke liederen aan het zingen. En je bent jezelf aan het vullen. Vervullen met de Heilige Geest. De Heilige Geest vult je opnieuw. En je hebt dit elke dag nodig. De vervulling van de Heilige Geest is dagelijks nodig. Dagelijks. dagelijks heb je de vervulling van de Heilige Geest nodig. Je kan niet zonder de vervulling van de Heilige Geest. Want anders ga je de begeerte van het vlees vervullen. Hij zegt, wees vol van de Heilige Geest. Wandel door de Heilige Geest. Dus met andere woorden, je stille tijd dagelijks is cruciaal. Jouw bidden in tongen de hele dag door. Eigenlijk spreken in tongen. Niet zozeer bidden in tongen, maar spreken in tongen. Bijvoorbeeld, je bent in de auto. Als je een auto hebt, natuurlijk. Chale bro zakadilo bradasi. Je bent op de fiets. Vroeger toen ik heel vaak fietste. Nu niet meer. Ik moet eigenlijk meer gaan fietsen. Eigenlijk wat meer. Maar ik ben meer nu in de auto te vinden dan op de fiets. In mijn broke jaren als een student. Op de fiets vaak. Nee, je kan ook gewoon voorspoedig zijn aan de fiets rijden natuurlijk. Dat kan ook. Maar ik woon niet meer in het midden van de stad. Dus om naar de stad te komen heb ik gewoon een auto nodig. Toen sprak ik vaak in tongen op de fiets. Dat was eigenlijk mijn mooiste gebedstijden. Op de fiets was ik continu naar iets aan het luisteren. Aan het spreken in tongen. De Heer aan het loven. Want toen ik vaak moest fietsen. Dus fiets is een mooie plek, want je bent in de natuur. Eigenlijk niet in de natuur, maar je bent onder, hoe moet ik het zeggen? Je bent onder de, ja, onder de wolken. In de auto is anders. De fiets is beter. Fiets is beter, maar ik rijd nog meer vaak in de auto dan op de fiets. Nou, hij zegt, oké, doe wat deze dingen dan, zegt hij. En dank altijd voor alle dingen. Dus met andere woorden, wees een persoon die dankbaar is. Word geen zeurende persoon. Een klagende persoon kan nooit vol zijn met de Heilige Geest continu. God houdt van dankbaarheid. En die moet dankbaar zijn voor alles wat je ontvangt. En dan zegt hij ook daarbij, onderwerp je aan elkaar. Oké, dat is heel belangrijk om vol te zijn van de Geest. Vaak laten mensen dat laatste stukje zitten. Hij zegt, onderwerp je aan elkaar. Dat is zo belangrijk. Daarom zeg ik vaak van, als je jezelf niet kan onderwerpen in een kerk, dan kan je niet zeggen van, hey, ik ben vol van de Heilige Geest, ik word gebruikt door de Heilige Geest. Nee, you're just joking with yourself. Als jij je eigen baas bent, je kan niet onderworpen zijn onder een pastor of wat dan ook, dan you're just joking with yourself. Je kan niet vol zijn dat de Heilige Geest jou zal leiden. You need to be submitted. Je moet onderworpen zijn aan iets, aan het woord van God nummer 1. Aan God 100%. Maar aan de plek waar hij jou heeft aangesteld. Het is zo belangrijk. Waar hij jou heeft gezet om daar als je gemeente te hebben. Nou, hoe wandel je in de geest voor grotere werken? Nummer 1 heb ik je gezegd. Wandelen in de boldness van de geest. Hoe wandel je in de geest voor grotere werken? Wandelen in de vrijmoedigheid eigenlijk. De boldness of vrijmoedigheid van de geest. Nou, als je Handelingen 4 leest. Je ziet dat Petrus en Johannes werden gevangen genomen. En de Bijbel zegt, ze werden losgelaten. En ze gingen naar hun eigen mensen toe. En de Bijbel zegt dat zij begonnen te bidden. Ze gingen naar eigen mensen toe. En ze begonnen te bidden. En eigenlijk lees je vanaf Handelingen 4. Vanaf vers 24 of vanaf vers 23, het zegt, en nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen. Naar hun eigen mensen, oké, dat is zo belangrijk. Je moet je eigen mensen hebben, je moet een gemeente hebben. Petrus en Johannes gingen naar hun eigen mensen. Ze gingen naar de gemeente waar ze bij horen. Zoals de apostelen hadden een eigen groep waar ze bij horen. Je kan niet een gelovige zijn en zeggen van, ja, ik hoef geen kerk te hebben, ik kan gewoon zelf geloven. Nee, je moet je eigen mensen hebben. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden, Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt. En alle dingen die erin zijn. En die bij de monden van David uw dienstknecht gezegd hebben. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudloos is. Nou, als je doorleest, zie je dat ze gingen bidden in vrijmoedigheid. En dan in vers 33 zegt hij. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus Christus. En dat was een grote genade over hun allen. Nou, vers 31 zegt, en toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Zie je dat? Dus de vervulling van de Geest, het geeft je vrijmoedigheid om te wandelen in de boldness. In de vrijmoedigheid van de geest. Waardoor je grotere werken zou kunnen verrichten. Nummer 2. Je gelooft in het woord van de Heer. Dus je wandelt in de geest van grote werken. Je gelooft in het woord van de Heer. En je maakt het woord van God je enige waarheid. Nummer drie, je maakt het woord van God jouw enige waarheid. Niet wat je denkt, niet wat mensen zeggen. Je maakt het woord van God jouw enige waarheid. En nummer vier, je ontdekt en wandelt in je autoriteit. Dat is de autoriteit die de Heere jou hebt gegeven. En nummer vijf, je bent sterk en moedig. Je wees sterk en moedig. Nou, wanneer je vol bent van de Heilige Geest, ga je al deze kenmerken zien in je leven. Je bent vrijmoedig. Je gaat geloven in Gods woord meer. Je gaat wandelen in... Eigenlijk, je gaat het woord van God je enige waarheid maken. En je gaat wandelen in je autoriteit. En je bent sterk en moedig. En zo kan je ook grotere werken verrichten. Nou, het is alweer dus de laatste dag van de week, vrijdag. En deze week hebben wij het gehad over grotere werken door geestelijk te zijn. Grotere werken door geestelijk te zijn. En ik geloof dat je grotere werken in je leven zal verrichten. En ik geloof dat je grotere werken voor de Heere zou doen. Eigenlijk in de kracht van de Heere zou doen. Nou, van nu wil ik tegen jou zeggen, God zegen, heb een gezegende weekend. En mis jouw zondagsdiensten niet. Woon je in de buurt van Den Haag en de omgeving. We zitten in Rijswijk aan de Land van Oversteen, nummer 6. Je bent van harte welkom. God zegen en een gezegende weekend. God zegen. Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: De woorden van gisteren horen we vandaag nog een keer. De eerste keer sprak God deze woorden tot Jezus toen hij in de Jordaan gedoopt was en hij zijn bediening begon. De tweede keer dat God deze woorden tot zijn zoon sprak, was aan het einde van zijn bediening. Toen zei God opnieuw, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Matteüs 17, vers 5. Voordat Jezus in Jeruzalem zal sterven, gaat hij met Petrus, Jacobus en Johannes een berg op om te bidden. En terwijl Jezus aan het bidden is, verandert hij voor hun ogen van gedaante. Zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden wit als het licht. Mozes en Elia verschijnen uit de hemel om Jezus voor te bereiden op de laatste 18 uur van zijn bediening op aarde. Lucas schrijft hierover. Zij spraken over het levenseinde dat Jezus in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Lucas 9, vers 31. Op dat moment glijdt de schaduw van een stralende wolk over hen heen en klinkt voor de tweede keer Gods stem uit de wolk. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Opmerkelijk. Zowel aan het begin als aan het einde van zijn bediening hoort Jezus deze woorden van God. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. De eerste keer vond dit plaats op het laagste punt van Israël, de Jordaan. De tweede keer op een van de hoogste punten van Israël. En volgens de traditie was dit de berg Tabor. In eenheid met Christus spreekt God deze woorden ook tot jou. Op zowel de bergtop als in het dal. Op het hoogtepunt en in het dieptepunt van je leven zegt God tegen jou: jij bent mijn geliefde kind. In jou vind ik vreugde. Hou je vast aan deze woorden en laat ze nooit meer roven. Want na de doop in de Jordaan werd Jezus door de boze verzocht in de woestijn met deze woorden. Luister goed, Matteüs 4, vers 3. Als u de Zoon van God bent. Misschien lag de grootste verleiding voor Jezus wel hierin. Dat de duivel het woord geliefde had weggelaten. Hij zei niet: jij bent Gods geliefde zoon, je bent de Zoon van God. De boze wil ook jou laten vergeten dat jij Gods geliefde kind bent. Onthoud dat je elke keer als jij God je vader noemt, je bevestigt dat je zijn geliefde kind bent.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.
0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
6: Niet wij, maar de Heer doet het. Het is de Heer die ons met de volledige overgave wil helpen. De Heilige Geest zegt ons dat wij het bij Hem kunnen brengen. Maar ook al doen we het, dan komt er dikwijls zo'n twijfel in ons hart. Was het werkelijk echt? Was het volledig, die overgave? Vraag je dan aan jezelf? Er is zo'n heerlijke tekst in de Bijbel die me daarbij zo geholpen heeft. De Heer Jezus zei tegen een vader die bij hem kwam om hulp met een door een duivel bezeten zoon: alles is mogelijk, dengene die gelooft. Toen riep die man: Heer, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Nou, we zouden zeggen, dat was een klein geloof. Maar intussen triomfeerde het maar over de duivel en de boze demon was uitgeworpen. Als u en ik nu komen en zeggen: Heer, ik wijd mijzelf in volkomen overgave aan u, dan mag het misschien gezegd zijn met een bevend hart. Het kan zijn dat je niets voelt van kracht, van zekerheid. Maar het zal gelukken. Wees maar niet bang. Kom zoals je bent en de kracht van de Heilige Geest gaat in je werken. Ik moet ineens denken aan de Heer Jezus in Gethsemane. De Heilige Geest gaf hem kracht zich volkomen over te geven. Maar wat een nood, een angst kwam er over hem. Als er nou bij u zwakte en beven is, vertrouw maar op het werk van Gods Geest in u en geef u over. En vertrouw dan dat God u aanneemt. Kijk nu naar Hem. Soms zijn we zo bezig met onszelf, maar we moeten met God bezig zijn. Zeg maar gerust: Heer, ik begrijp het niet helemaal. Maar ik neem uw voorwaarden aan dat ik mij volkomen moet en mag overgeven. En dan gaat u mij zegenen en tot een zegen maken. Als u dat zachtjes zegt en misschien met vrezen en beven, maar u zegt het dan toch maar, dan kunt u ervan op aan dat God daar notitie van neemt. Hij luistert. Hij schrijft het in zijn boek. En neemt je dat moment helemaal in zijn bezit. U voelt het misschien niet. U realiseert het nog niet. Maar u hoort nou helemaal van hem. Het is zo heerlijk dat we zo van alles met hem bespreken kunnen. Vertel het hem maar. Vertel het hem maar allemaal. Als er twijfel, als er niet begrijp is of wat dan ook. U hoort van hem. En u niet alleen maar spreken tot hem, maar luisteren naar zijn stem. Dat oude verhaaltje van het verloren brosje heeft me zo geholpen. Iemand verloor een kostbaar brosje toen ze in een theater was geweest. Ze zag dat ze het miste toen ze thuis kwam. De volgende dag vroeg belde zij de conciërge van het theater op en vroeg of hij een brosje had gevonden. Nee, zei de man. Maar waar hebt u gezeten? Ik zal eens kijken wat misschien nog onder uw stoel ligt. Ik zat op de vijfde rij op de tweede stoel. De man ging kijken en vond het brosje. Hij ging naar de telefoon en zei, ja, wat fijn, ik vond uw brosje. Hallo? Hallo? Hij kreeg geen antwoord. Ze had de haak van de telefoon neergelegd. Ze heeft nooit geweten dat haar brosje gevonden was. De Heilige Geest leert ons veel van den Heer te verwachten. Luister naar den Heer. Hoor er niet meteen zijn stem, den wacht geduldig. Ook het wachten op den Heer is een zegen. Hij is een goede herder en een goede herder spreekt tot zijn schapen. Niet meteen de haak neerleggen. Hij heeft u lief en verlangt u een heleboel te zeggen. Heer Jezus, ik dank u dat u zoveel van ons houdt. Vergeef ons dat we soms zo weinig rust en geduld hebben naar u te luisteren. Dank u dat u het alles wilt doen wat wij niet kunnen. Maak het ons maar duidelijk dat alles over het hoe en waarom van de volledige overgave, hoe dat allemaal moet. Dank u dat we weten dat als we ons aan u geven, u ons aanneemt. Halleluja. Wat een heiland.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop.
3: Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord. Dit is Leven vanuit Gods Woord. Een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze bijbelonderwijs van Derek Prince. Verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik breng degene die nu luistert voor uw aangezicht. Misschien is afwijzing al vroeg begonnen. Door een vader, een moeder, een partner, een kerk. Mensen die hadden moeten liefhebben, maar pijn hebben gedaan. Maar vandaag verklaren we dat hun oordeel niet het laatste woord over jouw leven heeft. In de naam van Jezus verbreek ik de macht van afwijzing. Iedere gedachte die zegt, niemand wil mij, niemand ziet mij, ik hoor nergens bij, ik gebied die leugen te wijken. Luister naar de waarheid. God heeft jou niet met tegenzin aangenomen. Hij heeft je in Jezus Christus tot zich getrokken. Hij opent zijn armen niet half en hij duldt je niet op afstand. Hij nodigt je uit om dichtbij te komen. Vader, laat de liefde waarmee u lief hebt dieper doordringen dan de afwijzing die mensen hebben veroorzaakt. Ik spreek aanvaarding over je hart. Je hoeft niet langer te bedelen om goedkeuring. Ontvang wat de Vader je geeft. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord

0: van God, uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
1: Wie is de Heilige Geest? De Geest van God heeft mij gemaakt en de adem van de ontzagwekkende doet mij leven. God heeft mij gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die Hij door Jezus Christus, mijn redder, rijkelijk over mij heeft uitgegoten. U bent de trooster. U bent de geest van de waarheid. U bent de geest van Yahweh. U bent de geest van wijsheid en kracht. De geest van raad en verstandig beleid. De geest van kennis en de vreze des Heren. U bent de geest van de genade en de gebeden. U bent de geest van de belofte waarmee ik verzegeld ben en het onderpand van mijn erfenis. U streeft naar leven en vrede. U geeft rust. U doorgrondt alles. Zelfs de diepste geheimen van God. U zult altijd Jezus verheerlijken. Amen.
2: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door te geven.

0: man kennen we van de nieuwsbeelden. Politieke spanningen, demonstraties, gevangenissen, dreiging. Maar er speelt zich nog een ander verhaal af. Het verhaal van een kerk die men probeert klein te houden en die toch blijft groeien. Voorgangers en evangelisten worden gearresteerd. Christenen worden verhoord en krijgen gevangenisstraffen. Huiskerken moeten voorzichtig opereren. Gelovigen weten dat de keuze om Jezus te volgen serieuze gevolgen kan hebben. Vanuit de getuigenissen van DPM Internationaal horen wel zelfs over Reza, de Iraanse vertaler die zijn werk nooit voltooid zag worden, omdat hij werd vermoord door het regime. Maar luister goed naar wat daarna komt. Ze krijgen de kerk niet stil. Nieuwe mensen komen tot geloof. Er wordt gebeden. Er wordt gevast. Er wordt in het geheim onderwijs gedeeld. Er worden nieuwe leiders gevormd. Misschien kun je een christen gevangen zetten. Misschien kun je een samenkomst verstoren. Misschien kun je zelfs een dienaar van God voorgoed het zwijgen opleggen. Maar je kunt Gods woord niet opsluiten. Dat is precies de boodschap waarmee het verhaal over Reza eindigt. De dienaar kan tot zwijgen worden gebracht, maar het woord van God gaat verder. Derek Prince Ministries wil naast deze gelovigen staan en hen voorzien van degelijk Bijbels onderwijs. Wil jij daar onderdeel van zijn? Ga naar derekprince.nl en draag bij.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
3: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085 00 51 049 of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen.
9: erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
10: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Laat God Radio niet stilvallen.
11: From Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
3: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Holy, holy, holy Lord.
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
10: Laat God Radio niet stilvallen.
12: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
10: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoor.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Wij vrienden en ik zijn erbij. De Zen, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
7: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
7: Jesus Christ.
4: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus?
11: I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
12: Lord, why didn't you come?
13: Take away the stone. What are they doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Laat God Radio niet stilvallen.
14: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
7: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
14: Jesus Christ.
7: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
7: Van Amsterdam to London, Lot to Jerusalem to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
7: Jesus Christ.
4: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via god.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
7: Van Amsterdam to London, Long to Jerusalem to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
7: Jesus Christ.
4: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Jabers Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren, ja, score nu je ticket op decent.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
6: Dit is God Radio.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Laat God Radio niet stilvallen.
9: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
8: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
3: Laat God Radio niet stilvallen.
8: From Amsterdam to London, London, Jerusalem.
3: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long to Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend Show.
6: Guard Radio. Het geluid van hoop.

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede

0: nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
4: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Laat God Radio niet stilvallen.
5: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
3: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst: bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren, ja, score nu je ticket op decent.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via god.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen, actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Laat God Radio niet stilvallen.
7: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
7: Jesus Christ.
4: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Lot of Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
8: De gospelzender van Nederland. God Radio. I was

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
10: From Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
10: Jesus Christ.
4: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen.

0: Plus en God.radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws. Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee. Laat God Radio niet stilvallen.
1: Van Amsterdam to London, lots of Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag beginnen we de eerste van 365 overdenkingen waarin ik je elke dag wil bemoedigen met een boodschap van hoop. En vandaag is dat vers 23 uit Psalm 50, waar God tegen je zegt: alleen met dankbaarheid eer je mij. Alleen zo zul je mijn hulp ervaren. Wist je dat er duizenden onderzoeken zijn gedaan naar wat mensen gelukkig maakt? En wist je dat dankbaarheid er telkens weer uitspringt? Een dankbare houding heeft een groot effect op je gezondheid, je geluksgevoel en je relaties. Wie dankbaar is, is minder bevattelijk voor burn-out, raakt niet verbitterd en staat ook nog eens gelukkiger in het leven. Geluk schijnt dus niet af te hangen van je rijkdom of je mogelijkheden, maar van de mate waarin je dankbaar bent en waardeert wat je hebt. In het Bijbelvers van vandaag zegt God dat je hem eert met je dankbaarheid en dat je door hem te danken zijn hulp zult ervaren. Door de jaren heen is dankbaarheid voor mij een levensstijl geworden. Elk gebed begin ik door God te danken voor wie hij is, voor wat hij heeft gedaan en hoe hij in alles heeft voorzien wat ik nodig heb. Door hem te danken besef ik dat zijn liefde en trouw elke dag nieuw is. Door hem te danken weet ik dat ik elke dag opnieuw zijn hulp mag ervaren. Dankbaarheid opent de deur van ons hart om Gods tegenwoordigheid te ervaren. Dankbaarheid opent onze ogen voor de hand van God die ons leidt. Dankbaarheid vergroot ons vertrouwen in God die doet wat hij belooft. En dankbaarheid verruimt ons hart om meer van God te ontvangen. Wist je trouwens dat van alle offers in de tempel God alleen het dankoffer aan jou teruggaf? Een dankoffer eindigde altijd in een vrolijke maaltijd om de vriendschap tussen God en jou te vieren. Letterlijk betekent het Hebreeuwse woord voor dankoffer vriendschappen. Als jij God een dankoffer brengt, vier je je vriendschap met hem. Je zult gaan ervaren dat je door God te danken de deur van je hart opent, waardoor jij zijn tegenwoordigheid zult ervaren.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Mijn vrienden en ik zijn erbij. De Zen, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden

0: genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
1: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op...

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
11: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
11: Jesus Christ.
6: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: Van Amsterdam to London, Lotto, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: God Radio staat aan.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen, actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is, achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes,

0: gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Laat God Radio niet stilvallen.
3: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
2: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
3: Jesus Christ.
2: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. God Radio.
6: Dit is het goede